0: vooral aan zee en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams...

0: en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens hun 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld.

0: Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Karl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen.

0: Het weer: in het noorden kans op een bui. Verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer, in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meesterlottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Een wielrenner uit Haarlem is overleden bij een ongeluk met een tractor in Hillegom. Hulpverleners hebben de man van 66 uit Haarlem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De N442 tussen Hillegom en de Zilk was tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Hoe de wielrenner en de tractor met elkaar in botsing kwamen is niet bekend. Het slachtoffer raakte door het ongeluk zwaar gewond. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Er is een crowdfunding gestart om gedupeerden van het faillissement van het slachthuis af te betalen. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Het streefbedrag is 30.000 euro en dat is al bijna gehaald. De crowdfunding werd afgelopen week einde opgezet om ingehuurde krachten van het slachthuis alsnog te betalen. Door het aangekondigde bankroet van het poppodium lijkt er immers geen zicht meer op een vergoeding. Een woordvoerder zegt dat via de curator het meeste geld zeer waarschijnlijk naar de gemeente Haarlem en de Belastingdienst gaat. De initiatiefnemers zijn Stichting Uit Jezelf en privépersonen die anoniem wensen te blijven. Uit Jezelf is bekend van het uitbaten van de Volharding in Haarlem-Noord. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Curekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In vrijwel het hele land ligt het openbaar vervoer vandaag stil. Vakbonden houden grote stakingen tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Niet alleen treinen, maar ook bussen rijden niet. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Het is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de twee landen, nadat Canada gisteren nieuwe importheffingen invoerde. En de toezichthouders op de AIVD en de MIVD maken zich zorgen over de nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze maken zich zorgen omdat ook het toezicht afneemt. En het weer wisselvallig vandaag met regen, af en toe wat zon en in de middag kans op onweer. En het wordt zo'n 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
4: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
3: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
5: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
3: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat daardoor 3 kilometer file. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: van Nooy. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
1: Goedemorgen, niet met Peter Hoop, maar wel met ondergetekende. Tot aan 10 uur, het ochtendprogramma.

0: Don't Mess With Love op de woensdagmorgen. Dat je het even weet. Goedemorgen, je luistert 105 in bedrijf Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Niet te vergeten. En alles en iedereen die erbij wil horen, getuige van wil zijn, onderdeel van wil worden of blijven. Of ja, ik vind het prima. Tot 10 uur ben ik in ieder geval bij je. Tot Jan Gauws met Haarlem werkt. Met muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer. En ook nieuwe muziek, onder meer van Alex Warren.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert. 105.
2: 105. 105. Cover my tracks, I can't bear.

Nieuwe muziek van Alex Warren op deze woensdagmorgen. Ik zei het al, niet met collega Pedro Verlooy. Die is even druk met andere dingen. En dat zag wel aankomen. Hij zag het wel aankomen, laat ik het zo zeggen. En ze hebben van het weekend knopen maar geteld. Ik zeg, nou weet je wat, collega's onder elkaar. Nee? Ik weet het wel waar. Zo doen we dat natuurlijk hier op 105 tot 10 uur. Het ochtendprogramma. Doing

vorige week nog gedraaid. Sniffing the Tears, niet deze. Drive for Steve, maar The One Love. Die zat er eigenlijk een beetje achter, dus wat dat betreft. Leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur vandaag de dag. Vandaag de woensdag. Het is alweer de 9e september vandaag.

Ik weet nog steeds precies wat ik er nou van moet vinden van dit nummer. Maar goed, hij loopt mee bij ons in de playlist. En we draaien hem ook gewoon, laat het duidelijk zijn. Garden hoorde je, Alabama Shakes. Stichting Meerwaarde heeft te maken met financiële tekorten. Zijn er meer die dat hebben? Ik kom daar straks even uitgebreider bij je op terug.

0: Bruno Mars.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Inderdaad, vast onderdeel in de programmering en in het format hier op 105. Ook zeker in het ochtendprogramma. In dat kader, Chef Special,

Jazz Special in de kader van de muziek uit de buurt. Down for Love. Ze begint een beetje aan het eind van de concertreeks, zeg maar. Dus, nou ja, volgend jaar stoppen ze het mee. Zometeen het Haarlem

0: 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meester Lottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Het Cornet Lyceum en het Stedelijk Gymnasium hebben sinds deze zomer nieuwe rectoren. Arjan van Waveren is gestart bij het Cornet Lyceum en Robert Dekker op het Stedelijk Gymnasium. Beiden waren te gast bij het 105-programma Haarlem Vandaag. Van Waveren begint als rector na een onrustige periode op het Cornet. Door een vertrouwensbreuk met het personeel stapten de vorige rectoren onder druk op. Hij merkt aan het personeel dat ze vooral graag met elkaar aan de slag willen. Iedereen wil vooruit. Robert Dekker is oud-leerling van het Stedelijk Gym en sinds dit jaar de nieuwe rector. Hij wil zich inzetten om docenten les te laten geven in een stijl die bij hen past. Zo komt er meer plezier in het werk en gaat de werkdruk naar beneden. Een wielrenner uit Haarlem is overleden bij een ongeluk met een tractor in Hillegom. Hulpverleners hebben de man van 66 uit Haarlem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De N442 tussen Hillegom en de Zilk was tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Hoe de wielrenner en de tractor met elkaar in botsing kwamen is niet bekend. Het slachtoffer raakte door het ongeluk zwaar gewond. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Kurekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in Nederland ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De toezichthouders op de AIVD en MIVD maken zich zorgen over nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze zijn kritisch omdat in de nieuwe wet het toezicht op de diensten juist afneemt. Het weer vandaag wisselvallig, felle buien zijn mogelijk, het waait flink, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt 19 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

December 10, Us Against the World. Tankstations zien steeds meer bewuste wanbetalers. Mensen die snel tanken, deur openlaten en snel wegrijden. Bij de collega's van NH Nieuws komen ze daar even wat uitgebreider op terug. Het aantal automobilisten dat na tanken wegrijdt zonder te betalen ligt nog altijd hoger dan voorheen. Ik kom daar later in het programma even uitgebreider bij op terug.

Ik zei het al, het aantal auto-overlisten dat na het tanken wegrijdt zonder te betalen ligt nog hoger, altijd hoger dan voorheen. Marktleider Soda registreerde in april van dit jaar zo'n 46% meer doorrijders dan vorig jaar. Hoewel niet iedereen expres wegrijdt zonder te betalen. Ja, dat zou een keer kunnen natuurlijk. Levert het pomphouders natuurlijk veel extra werk op. En dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Klein artikel kom je tegen bij de collega's van NH Nieuws. Nieuwe rectoren bij het Cornell Lyceum en het Stedelijk Gymnasium hier in Haarlem. Die kijken vooruit, dat hebben ze gedaan afgelopen maandag hier bij de collega's van Haarlem Vandaag. Ik kom daar later in het programma even op terug. En de opening van het cultuurhuis Volharding in Haarlem-Noord was een groot succes afgelopen weekend. Maar de vraag is natuurlijk wel, komen de mensen ook nog terug? Dat lezen we allemaal op onze eigen website www.haarlem105.nl.

Vandaag de dag, vandaag de woensdag op deze 9e september tot 10 uur... met muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wel meer, of wat minder zelfs. Connections verdwijnt in 2028 uit onze regio... en de reizigers zijn aangewezen op busmaatschappij Arriva, zoals het er nu uitziet. Straks meer, zometeen het 8 uur journaal.

0: weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de dag.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte, veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
3: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
2: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
4: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
2: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 50 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A44 richting Amsterdam. Want tussen Oegstgeest Noord en afrit Noordwijkerhout gebeurde een ongeluk. Daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. Verder vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten oponthoud. Op de A8 richting Amsterdam doe je er tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid een kwartier langer over. En tot slot de N516 richting Oostzaan. Voor de aansluiting met de A8 staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Mooi. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
6: Even achter, heet ik je van harte welkom bij 2 uur van het ochtendprogramma. We gaan nog door tot 10 uur.

Tiffany. De Presidential Suite. Volgens mij hebben we daarna niet veel meer van ze gehoord, als het goed is. Maar goed, maakt verder niet uit. Zo'n beetje blijven hangen, dat nummer. En leuk om weer eens een keertje te horen natuurlijk. Goedemorgen, 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal en alles. Iedereen, die weet het inmiddels wel, die er verder bij wil horen, getuige van wil zijn. We zijn toch bezig, dus je bent van harte uitgenodigd om te blijven plakken. Tot in ieder geval 10 uur, maar ik zou hem gewoon aan laten staan. Waar je en hoe je ook luistert, maakt verder niet uit. Om 10 uur is het gewoon weer tijd voor de woensdagaflevering van goede vriend en radiocollega al heel wat jaren, Jan Gaals met Haarlem Werkt. Tot 10 uur in ieder geval, muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer, maar in ieder geval ook lekkere nieuwe muziek.

Die van Brooke Combs en Love is Made of Stone. Is dat zo? Nou, misschien wel. In ieder geval nieuwe muziek hier op 105. Vind ik altijd leuk. Zeker ook in het ochtendprogramma. Stichting Meerwaarde heeft te maken met financiële tekorten. Dat is Meerwaarde, dat is de Haarlemmermeerse welzijnsorganisatie. Ik denk Haarlemmermeer, maar ja, ze zijn actief in Haarlemmermeer, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Haarlem. Ze hebben dit jaar maatregelen genomen, maar die blijken niet helemaal voldoende te zijn. Ik kom daar later in het programma even uitgebreider bij op terug. Goedemorgen, het is woensdag vandaag, 9 september alweer. Ja, tijd vliegt als het gezellig is.

Leon Bridges. Goed om weer van hem te vernemen met zijn nieuwe. Light the way. Goedemorgen. Goedemorgen, zeg ik. Goedemorgen. Even erbij blijven. Arnhem 105, ik zei het al vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Elke werkdag doen we toch de programma Vandaag de Dag. Vandaag de woensdag in dit geval. Elke werkdag tussen 7 en 10. En het weekend zijn we er ook op zaterdag en zondag. En dan tussen 7 en 9.

Ben Barnes, hoor hier. Haarlem gaat voortaan de vergunningen van en in Zandvoort afhandelen. Straks meer

Al die jaren, nog geen idee. Who's That Girl, Madonna, op 105 deze woensdagmorgen. Zei het al, Haarlem gaat voortaan de Zandvoortse vergunningen afhandelen. In, ja, zeg maar, bijna, ook in navolging van bijna alle andere gemeentelijke taken. Gaat de gemeente Haarlem dus nu ook de bouwvergunningen bijvoorbeeld van Zandvoort uitvoeren. Zandvoort noemt het logisch om die taken onder te brengen binnen de Haarlemse organisatie. Wel zullen 12 andere gemeenten van Heemstede tot Oostzaan moeten gaan meebetalen aan de overstap. Dat lees allemaal in de regionale nieuwsmedia. Ja, Haarlem en Zandvoort zijn twee onafhankelijke gemeenten, weet je ongetwijfeld ook wel. Maar hebben sinds 2018, dat was misschien minder bekend, één ambtelijke organisatie. En dat betekent dan in feite dat het hele ambtenarenapparaat voor beide plaatsen werkt en werkzaam is. Ondanks dat er nog altijd twee gemeenteraden en college van burgemeester en wethouders en twee burgemeesters zijn. Even voor alle duidelijkheid. Nogmaals, lees er alles over in de regionale nieuwsmedia. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer.

James Blunt, goed om weer van hem te horen. Tastes Like Summer, hier op 105 deze woensdagmorgen, 9 september alweer. Zometeen de editie van 8:30 van het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meesterlottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Er is een crowdfunding gestart om gedupeerden van het faillissement van het slachthuis af te betalen. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Het streefbedrag is 30.000 euro en dat is al bijna gehaald. De crowdfunding werd afgelopen week einde opgezet om ingehuurde krachten van het slachthuis alsnog te betalen. Door het aangekondigde bankroet van het poppodium lijkt er immers geen zicht meer op een vergoeding. Een woordvoerder zegt dat via de curator het meeste geld zeer waarschijnlijk naar de gemeente Haarlem en de Belastingdienst gaat. De initiatiefnemers zijn Stichting Uit Jezelf en privépersonen die anoniem wensen te blijven. Uit Jezelf is bekend van het uitbaten van de volharding in Haarlem-Noord. Het Cornet Lyceum en het Stedelijk Gymnasium hebben sinds deze zomer nieuwe rectoren. Arjan van Waveren is gestart bij het Cornet Lyceum en Robert Dekker op het Stedelijk Gymnasium. Beiden waren te gast bij het 105-programma Haarlem Vandaag. Van Waveren begint als rector na een onrustige periode op het Cornet. Door een vertrouwensbreuk met het personeel stapten de vorige rectoren onder druk op. Hij merkt aan het personeel dat ze vooral graag met elkaar aan de slag willen. Iedereen wil vooruit. Robert Dekker is oud-leerling van het Stedelijk Gym en sinds dit jaar de nieuwe rector. Hij wil zich inzetten om docenten les te laten geven in een stijl die bij hen past. Zo komt er meer plezier in het werk en gaat de werkdruk naar beneden. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Kurekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn. Het weer wisselvallig, felle buien, soms met onweer en hagel en het waait flink. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 19 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 50 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam zijn ze aan het bergen tussen Sassenheim en afrit Noordwijkerhout. Daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Harry Styles en As It Was. Zo hoort het nooit meer. Inderdaad. Goedemorgen.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: In bedrijf vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Het dagelijks ochtendprogramma op deze woensdag de 9e september. Tot aan 10 uur met nieuwe muziek.

Fast Boy, nieuwe muziek en Music Sounds Connection heeft zich niet ingeschreven om de komende 13 jaar busvervoer in onze regio, zeg maar Zuid-Kennemerland. Nou, dat gaat wel iets verder dan Zuid-Kennemerland. Dat gaat tot in Helder, geloof ik. Kom ik zo op terug. Zeg maar in onze regio voor de provincie Noord-Holland te gaan verzorgen. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlemmodderzijf.nl. Nou, wat is er gebeurd? Alleen vervoerder Arriva heeft zich eigenlijk aangebeld voor die inschrijving. En als het tot een overeenkomst komt met de provincie Noord-Holland, ja, dan gaan die kenmerkende groene bussen van Connection een beetje bij ons uit de regio, uit het straatbeeld, verdwijnen. Connection heeft wel aan Haarlem 105 laten weten dat er te veel risico's en onzekerheden zijn om zich te gaan inschrijven. Nogmaals, het hele artikel lees je bij ons op de eigen website www.haarlem105.nl. Of je leest het bij ons in de app, dat kan ook, de 105-app. Zorg dat je hem hebt en dan zijn we altijd en overal onder handbereik, letterlijk en figuurlijk.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Train hoorde je en The Weeknd komt er alweer aan natuurlijk. Nog maar twee keer vroeg op. Is het alweer weekend, moet je maar denken. Muziek uit de buurt met Niels Geuzenbroek.

Niels Geuzenbroek, in het kader van de muziek uit de buurt. Falling Down, automobilist op de N205, tussen Haarlem en de A9. Moet rekening houden met flinke verkeershinder. Ja, vooral vanaf donderdag schijnt het helemaal los te gaan. Straks meer daarover.

Bruno Mars, On My Soul, deze woensdagmorgen hier op Holdersvijf in bedrijf voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Zo doen we dat ook deze woensdagmorgen natuurlijk, tot aan 10 uur sowieso. 105. En om 10 uur is gewoon weer tijd voor Jan Gaals met Harlem Werkt. Nou, maar goed, zover is het nog niet. We hebben nog 1 uur te gaan in het ochtendprogramma. En zometeen eerst het NOS Journaal van 9 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
4: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
3: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkste af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
5: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
3: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam doe je er tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 10 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is hier dicht. Daarna de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Want tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Er gebeurde eerder een ongeluk en daardoor heb je nu een uur vertraging. En op de A22 Beverwijk richting Velsen doe je er voor knooppunt IJmuiden 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
2: Pedro van Looy. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
2: Bob Evers.
7: Goedemorgen, welkom bij het derde en meteen het laatste uur van het ochtendprogramma op deze woensdagmorgen. 105.

Misschien komt het nog hier een beetje bekend voor. Ergens uit de jaren 80 in ieder geval. De Tommies en Let's Take You Back. Maar we nemen je mee naar 10 uur op deze woensdagmorgen. Ik dacht dat ik een nieuwsbericht hier voor had staan, maar dat loopt net van het scherm af. Maakt zijn er niet uit. We gaan gewoon door alsof er niks aan de hand is. Tot 10 uur nog muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 voor Haarlem, Heemsteen en Bloemendaal. En de muziek is nooit ver weg in het ochtendprogramma.

Beter en completer kan ik het niet duiden, natuurlijk. Life's too short, dus make it happen today, zou ik zeggen. Hot since 82. Nieuwe muziek, ik zei het al, hier op 105. Nogmaals, de eerste. Life's too short.

Nieuwe muziek, 105 van deze woensdagmorgen. Hot since 82, life's too short. Onthoud dat eventjes. Als je met de auto bent, dan rij je vanaf morgen een beetje de fuik in op de N205, zeg maar, tussen Haarlem en de A9. Rekening houden met flinke verkeershinder. De weg gaat tot en met 26 oktober, ik neem aan van dit jaar, in fases gedeeltelijk of helemaal dicht vanwege werkzaamheden al daar. Extra reistijd zou kunnen oplopen tot ongeveer een half uur. Ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord, moet ik zeggen.

You too, I still haven't found what I'm looking for. Dat denk je ook als je daar met de auto staat op die N205 natuurlijk. En je moet die andere kant op, naar de A9. Ja, dat wordt toch een uitdaging, heb ik een beetje begrepen. Maar goed, er is veel over te doen. Het is momenteel al erg druk, daar heb ik begrepen op dat traject.

veel is niet genoeg. Daar gaan we het dan mee doen natuurlijk. De bollenteelt in dit deel van Nederland ligt een beetje onder vuur met allerlei aan te passen deltaplannen. Denk je, waar gaat het over? Ik ga je daar straks even een klein inkijkje over geven hoe dat allemaal zit.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: James Morrison hoorde je nog een keer. Nothing ever hurts like you. Ongeveer twee decennia van nu is het einde oefening voor veel bollentelers in Noord- en Zuid-Holland. Dus ook een beetje in onze regio natuurlijk. Straks kom ik er even uitgebreider bij je op terug. Muziek uit.

De Night Drive van Pien in het kader van de muziek uit de buurt hier op 105 van deze woensdagmorgen. Geen Pedro van Looij vandaag, had je al gemerkt natuurlijk. Ik ben nog een uur zwaar op deze woensdagmorgen. Zometeen het Haarlem 105 nieuwste editie van

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meester Lottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Een wielrenner uit Haarlem is overleden bij een ongeluk met een tractor in Hillegom. Hulpverleners hebben de man van 66 uit Haarlem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De N442 tussen Hillegom en de Zilk was tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Hoe de wielrenner en de tractor met elkaar in botsing kwamen is niet bekend. Het slachtoffer raakte door het ongeluk zwaar gewond. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Er is een crowdfunding gestart om gedupeerden van het faillissement van het slachthuis af te betalen. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Het streefbedrag is 30.000 euro en dat is al bijna gehaald. De crowdfunding werd afgelopen week einde opgezet om ingehuurde krachten van het slachthuis alsnog te betalen. Door het aangekondigde bankroet van het poppodium lijkt er immers geen zicht meer op een vergoeding. Een woordvoerder zegt dat via de curator het meeste geld zeer waarschijnlijk naar de gemeente Haarlem en de Belastingdienst gaat. De initiatiefnemers zijn Stichting Uit Jezelf en privépersonen die anoniem wensen te blijven. Uit Jezelf is bekend van het uitbaten van de Volharding in Haarlem-Noord. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Curekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Er wordt gestaakt uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg, maar het lijkt mee te vallen. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Het is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen die twee. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn. Het weer, buien, soms met onweer of hagel. En het waait flink, maar tussendoor ook zon. Het wordt 19 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu nog zo'n 35 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op onder andere de A9 richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen doe je er 5 minuten langer over. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt IJmuiden heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

somber. Goedemorgen, het is woensdag. En erger nog, het is woensdag 9 september. Dan ben je meteen helemaal bijgepraat.

Take Me Back. Nieuwe muziek van Kygo samen met Max McNowen. Ik zei het al, over ongeveer twee decennia is het een beetje einde oefening voor veel bollentelers in Noord- en Zuid-Holland. Dus zeg maar ook als je even bij onze regio meer naar de zuidkant gaat en in Noord-Holland. Nou, je hebt er wel een beeld bij, denk ik. Dat verwacht in ieder geval Delta-commissaris Ko Verdaas. Waar ken ik die van? Nou, laat maar zitten. Tegen de verzilting die de teelt van bollentelers onmogelijk zal maken is volgens hem weinig te doen. Zo lazen we eerder deze week in de regionale nieuwsmedia. Hoe hoger de zeespiegel, hoe minder water er door de rivieren stroomt, hoe meer zoutwater het land zal binnenstromen. Zo gaf hij even als uitleg. En ja, zoutwater is een beetje de doodsteek voor bollenteelt. Afgelopen maanden zijn die adviezen voor de manier waarop Nederland met water moet omgaan gepresenteerd. Zowel voor natte als droge periodes, zeg maar. In het rapport staan flinke ingrepen, bijvoorbeeld om het IJsselmeer meer water te laten vasthouden. Maar ook voorstellen en suggesties dat Nederland meer risico's en op den duur zelfs schade zal moeten accepteren. De geest wordt al een beetje rijp gemaakt, zeg maar. Laat water maar naar het laatste punt stromen. De waarschuwing is wel bedoeld om ondernemers de mogelijkheid te geven zich alvast voor te bereiden. Zo liet hij weten, het slechtste wat je kunt doen is mensen niet informeren over iets wat onvermijdelijk is. Nou, daar zit wel een kern van waarheid in natuurlijk, maar het gaat ook een beetje op de manier waarop dat allemaal gaat gebeuren. Nou goed, de bollenteelt ligt daarmee dus al een beetje onder vuur en in de belangstelling. Maar de regionaal voorzitter van de KAVB, de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, ja, dat weet ik uit mijn hoofd. Die zal dit najaar nog een congres gaan organiseren om met leden over de verziltingsproblematiek te gaan praten. En ook vooral natuurlijk, er wordt druk gezocht en gewerkt aan oplossingen. Laat dat ook vooral duidelijk zijn. Ze zitten natuurlijk niet helemaal stil, die bollentelers. Altijd innovatief sector geweest. Dus dat zal misschien dit keer ook wel in het voordeel spreken.

zeggen wij ook van onszelf natuurlijk. I'm good. Jelly Roll. Deze woensdagmorgen hier op 105. Heemstede heeft geoefend met de noodsituatie. En even in geval je 72 uur sprake zou zijn van stroomuitval. Wat gebeurt er dan? Of vooral, wat gebeurt er dan eigenlijk?

0: En te staan. Stevie.
1: Dat hoor. Ah,
2: signed, sealed, delivered. Was getekend. Hè? Nou, de mensen die afgelopen vrijdag op het gemeentehuis in Heemstede een afspraak hadden, die keken toch een beetje vreemd op, zo lezen op onze eigen website. We hebben een reportage en dat geeft even een aardig beeld. Want ik wist eigenlijk wel dat er iets stond te gebeuren, al mevrouw hier een rijbewijs kwam ophalen. Terwijl normale zaken doorgaan, ging de gemeente Heemstede oefenen met haar rol als zeg maar noodpunt tijdens een noodsituatie. Nou, feitelijk was de noodsituatie als volgt omschreven. Op dit moment is het 72 uur, dat was dus vrijdag lang geen stroom. Dat u niet denkt, is vandaag iets aan de hand en zo. Ja, het zou toevallig kunnen zijn natuurlijk, want ik kon niet even weten hier op dit moment. Nou, dat werd allemaal toegelicht door Heemstede's burgemeester Valken Binnendijk. En de oefening was eigenlijk gehouden tussen 10 uur in de ochtend en 2 uur 's middags. Nou, als de stroom 72 uur uitvalt, kunnen inwoners van Heemstede naar het gemeentehuis komen. Vanuit hier is er dan een communicatiepunt ingericht voor vragen die je normaal aan 112 zou stellen. Maar ja, goed, als er geen stroom is, kun je niet bellen waarschijnlijk. Dus, nou. Het hele artikel en de reportage is te zien op onze eigen website www.haarlem105.nl. Daar vind je veel meer informatie natuurlijk, dat overal duidelijk zijn. Nieuwe muziek hier op 105 op de woensdagmorgen. Je ochtendprogramma vandaag de dag, vandaag de woensdag. En, dit vind ik wel lekker klinken. Redondo, nieuwe heet Circulate.

Redondo hoorde je nieuwe muziek hier op 105. Die heet Circulate. Onthoud dat maar even en houd dat maar even vast. Klinkt gewoon lekker om eventjes nog mee te nemen in het ochtendprogramma. Het zit erop wat mij betreft voor deze woensdag de 9e september. Morgen Benito van Amersfoort, even na 7e hier op de zender. En zometeen het NOS-journaal van 10 uur. En daarna is het gewoon tijd voor de woensdagaflevering van Jan Gaals met Harlem Werkt.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid.

0: In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jan Gaus.
3: 9 september 0909. Mooi, hè? 105. Ik heb straks voor je Young Gun Silver Fox. Standing on the Edge. En dit is Bruno Mars. En Risk It All. Deze woensdag. Geen openbaar vervoer. Heel veel mensen die thuis werken.

ja, die hebben we ook. China Easter met de Morning Train. Die moet ik straks ook eens even draaien. Even kijken, wat hebben we nog meer aan KLF? Oh ja, dat is...

Train to Trans Central. En de KLF was dat. Allemaal een beetje die treinenplaatjes natuurlijk. Ja, vanwege die openbaar vervoerstaking. En dit is Shannon Spyro.

Shannon Spyro. En ze heeft ook een nieuwe uit. Die zit ook in de database, maar ik dacht bij mezelf. Die on the Zeal, laat ik die ook gewoon weer eens even afspelen. Ja. Nieuwe rectoren.

zomer nieuwe rectoren. Arjan van Waveren is gestart bij het Koninklijk Lyceum. En Robert Dekker bij het Stedelijk Gymnasium. Bij het programma Haarlem Vandaag blikken ze vooruit op hun nieuwe rol. En ja, dat kun je beluisteren op onze website. En ook via onze app natuurlijk. Opening dit weekend van het Cultuurhuis. Er was natuurlijk al een cultuurhuis in Haarlem-Noord. Maar dat was niet voldoende. En er is een nieuw bijgekomen. De Volharding. Kijk ernaar en luister ernaar. En het theater Verhalenhuis in Haarlem-Noord bestaat 10 jaar. Ook toevallig, hè? Ja, dat is een mooie uitgemik. Ja, ik snap het wel. Ook om een beetje in de publiciteit te komen. De Heemstede oefende vorige week met een noodsituatie. Als 72 uur de stroom zou uitvallen. En wat ook wel groot nieuws is hier in de regio, is dat Connection verdwijnt in 2028 uit onze regio. Met die Connection bussen. Dan busmaatschappij Arriva is in de aanbestedingsprocedure als enige partij overgebleven. Kan je dan natuurlijk afvragen of dan niet gewoon de aanbesteding grandioos gemist is, mislukt is. Ja. Maar goed, dit is Zonbier en dat nummer dat heet Feels.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meester Lottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Het Cornet Lyceum en het Stedelijk Gymnasium hebben sinds deze zomer nieuwe rectoren. Arjan van Waveren is gestart bij het Cornet Lyceum en Robert Dekker op het Stedelijk Gymnasium. Beiden waren te gast bij het 105-programma Haarlem Vandaag. Van Waveren begint als rector na een onrustige periode op het Cornet. Door een vertrouwensbreuk met het personeel stapten de vorige rectoren onder druk op. Hij merkt aan het personeel dat ze vooral graag met elkaar aan de slag willen. Iedereen wil vooruit. Robert Dekker is oud-leerling van het Stedelijk Gym en sinds dit jaar de nieuwe rector. Hij wil zich inzetten om docenten les te laten geven in een stijl die bij hen past. Zo komt er meer plezier in het werk en gaat de werkdruk naar beneden. Een wielrenner uit Haarlem is overleden bij een ongeluk met een tractor in Hillegom. Hulpverleners hebben de man van 66 uit Haarlem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De N442 tussen Hillegom en de Zilk was tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Hoe de wielrenner en de tractor met elkaar in botsing kwamen is niet bekend. Het slachtoffer raakte door het ongeluk zwaar gewond. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Kurekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen. En dan het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af met kans op af en toe een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden bij een stevige wind uit het noordwesten.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. We zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. En op de A10, de Ring West, heb je tussen Landsmeer en de Koentunnel 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

James Bay. Give me the reason, give me one more chance. En T.Y.O. I wanna say goodbye. En ja, het is vandaag... moet je het zonder de trein doen. Een 24 uur staking bij het openbaar vervoer. Om alle bezuinigingen daartegen te protesteren.

0: Lock and Crown. En Hold Me Closer. Er gaat ook nog wel eens een busje in de fik, hè? Dat kun je bekijken op onze app en op onze website. Busje bij het Reinalda Park brandt volledig uit. Inzittende vluchten na een ongeval om het Haarlemmer Houtkwartier. Is niet handig, hè? Dan vlug je, maar dan laat je wel je identiteitsbewijs. Ja, liegen, dat is natuurlijk een beetje... Maar goed, overhaast vertrokken. En gemeente verstrekt geen extra subsidies aan het slachthuis. En het slachthuis vraagt faillissement aan. Dat is wel een beetje naar, want in datzelfde weekend, net voor dat weekend... En dan zit het, de opening van het cultuurhuis De Volharding natuurlijk ook helemaal niet op te wachten. Dat dan de collega's in het slachthuis het dan minder goed doen. Dat kun je dan eigenlijk niet hebben. Hè? Want dan heb je toch een klein beetje een smetje ook op jouw opening. Ja. Overleden persoon vorige week al gevonden in Bloemendaal. En een ernstig ongeval tussen een lijnbus en een fietser op de Heemsteedse Dreef. Allemaal kun je dat bekijken.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Op onze website. En de app natuurlijk. Dit is Ruben Anik.
2: Lachen.
0: Oké, mooi.

van Anik. En duizend stukken. Dat zou mooi zijn, hè, als je hier eens een keer in de 105 sessions komt. Op de donderdagavond, dat zou mooi zijn. Roe van Anik.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem

0: hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
2: 09. Ja. 9 september van de maand 9, 2026.
3: Van Zuid-Kennemerland. Jongens, is het niet een tikkie overdreven? Niet? Oké.
1: Dit is Haarlem 105.
4: Goedemorgen.

Right Here. And the Doobie Brothers. En de Long Train Running. Omdat er gewoon helemaal geen treinen rijden. Nee, precies. Helemaal geen Long Train Running. Lisa Stansfield. Hey, never give up.

naar Stansfield. Blijf ze heerlijk. En all around the world, yeah, yeah, yeah. Heerlijk, ja. Ze waren erbij bij Haarlem Live en traden ze op de Grote Markt. En toen vertelden ze het ook dat het allemaal begonnen was in Haarlem. Ja, dit is Van Dikhout.

van Dik Hout. En te veel is niet genoeg. Zijn ook wat ouder geworden. Daar kwam ik wel achter toen ik ze zag op het podium op de Grote Markt. En een beetje countrymuziek. En deze doet het nog hartstikke goed in de top 40 ook. Het is Ella Langley. En dit is Choosing Texas.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meester Lottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Er is een crowdfunding gestart om gedupeerden van het faillissement van het slachthuis af te betalen. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Het streefbedrag is 30.000 euro en dat is al bijna gehaald. De crowdfunding werd afgelopen week einde opgezet om ingehuurde krachten van het slachthuis alsnog te betalen. Door het aangekondigde bankroet van het poppodium lijkt er immers geen zicht meer op een vergoeding. Een woordvoerder zegt dat via de curator het meeste geld zeer waarschijnlijk naar de gemeente Haarlem en de Belastingdienst gaat. De initiatiefnemers zijn Stichting Uit Jezelf en privépersonen die anoniem wensen te blijven. Uit Jezelf is bekend van het uitbaten van de volharding in Haarlem-Noord. Het Cornet Lyceum en het Stedelijk Gymnasium hebben sinds deze zomer nieuwe rectoren. Arjan van Waveren is gestart bij het Cornet Lyceum en Robert Dekker op het Stedelijk Gymnasium. Beiden waren te gast bij het 105-programma Haarlem Vandaag. Van Waveren begint als rector na een onrustige periode op het Cornet. Door een vertrouwensbreuk met het personeel stapten de vorige rectoren onder druk op. Hij merkt aan het personeel dat ze vooral graag met elkaar aan de slag willen. Iedereen wil vooruit. Robert Dekker is oud-leerling van het Stedelijk Gym en sinds dit jaar de nieuwe rector. Hij wil zich inzetten om docenten les te laten geven in een stijl die bij hen past. Zo komt er meer plezier in het werk en gaat de werkdruk naar beneden. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Curekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen. En dan het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af met kans op af en toe een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden bij een stevige wind uit het noordwesten.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Sunnery James en Rian Marciano en dat hele koor daarachter. Het is ook heel mooi verbeeld in de videoclip in dit nummer. En I Wonder, en daarvoor een ander dance nummer, oud nummer van Anita Ward. Remixed en opnieuw uitgebracht in 2026. Do You See and Ring My Bell, Tingeling.

kwam je daar ook Calvin Harris tegen. Heerlijk. Ja, ik heb het nog spijt van dat ik het hier gedaan heb. Maar had je er moeten bedenken, gauw. En Jay-Z en Satisfy. En James Ingram, Michael McDonald. En dat zo mooie gospel nummer. En ja, no be there natuurlijk. Van Miss Montreal. Ook een hele leuke videoclip bij. Dat je helemaal zo ziet opgroeien. Totdat ze groot is. En zo heet het nummer ook van Miss Montreal. Hier is Groot.

leuk liedje. Het is alleen een beetje lang. Maar ik denk dat Miss Montreal zoiets had. Ja, al die youngsters die brengen allemaal van die hele korte plaatjes uit. Ik doe daar lekker niet aan mee. Ik maak gewoon een liedje van 4 minuten en ze heeft nog hartstikke gelijk ook. Al vele starten van de culturele seizoenen zitten erop. De start van het culturele seizoen van de Schuur begint ook weer. En via de opening van het culturele seizoen in de Schuur met een veelzijdig programma voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder andere hun geluk proberen. Beproeven bij een Rad van Fortuin. Film Crown. Proud. Praten over allerlei films. Er is van alles te doen. En dat is morgen is dat in de Schuur. Mooi om dat te zien. En dat allerlei evenementen gaan weer. En ook de Stad Schouwburg is natuurlijk die voorstelling die daar heel lang speelt. De hele maand speelt daar. Ik heb daar al meerdere malen heb ik daar al over bericht. Een soort musical, maar ook een echte musical is het niet. Ik zit even de gegevens erbij te doen. Stad Schouwburg, ja, hier. Op, programma. Ja, natuurlijk. Tulip Town, de punk-operette van Steve de Jong, is in première gegaan. Krijg dat mee. En als ik zo de... Oh, er is ook een filmpje, zit er ook bij. Zal ik wel eens even uitzenden. Heilige huisjes sneuvelen en kartonnen werelden ontvouwen zich. Terwijl genders wisselen in een knipoog. Rijk aan androgene kostuums, spectaculaire decors. Poeh. Ik denk dat er wel heel veel gebeurt daar. Je doodmoeder uitkomt. Steve de Jong, Ilse Waringa, Rob Verheijen, Daniel Cornelissen, Thor Brown. En dan, dat is toch wel heel gaaf. Toegangsprijs tussen de 22,5 euro tot en met 34, 40, 50. En er is nog een hele periode, een hele spelperiode, nog tot en met zondag 20 september. Onlangs in première gegaan. Ja, mooi. Tulip Town. Je ziet dat er ook veel reclame voor wordt gemaakt. En dat is natuurlijk een punk operette van Steve de Jong. En ik zeg wel eens tegen mevrouw, zullen we erheen gaan? Maar dat moet toch iets meer overredingskracht hebben op een heel andere manier. Maar goed. Dit is Dido en de White Flag op 9 september. De dag. Van de stad.

dat is de titel. 105. Ja, ik heb al een The Long Train Running heb ik al gedraaid. Even kijken. Wat heb ik nog meer gedraaid? Ik ben het even kwijt. Oh ja, natuurlijk. China Easton. Oh, dat is ook een mooi nummer. Zeg, zit hier een beetje in een bakje te... Steve Winwood, Night Train. De KLF heb ik al gedraaid. Love Train, ook wel mooi. En deze mag natuurlijk ook niet ontbreken. Flash and the Pan. And Waiting for the Train. Nou, dat is weinig wachten, want ja, alle treinen zijn uitgevallen.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart.

0: medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A1 Amersfoort richting Amsterdam doe je er tussen Blaricum en Naardenvesting 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Gijs Vente.
3: Asielcentrum in Heemstede, nieuwe muziek en een openbare expositie. Maar eerst luister naar de zachte klanken van Alicia Cara.

0: kiezer voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna met Diamonds. Ja, en het nummer is oorspronkelijk geschreven door Sia. En dat hoor je misschien ook wel een beetje in hoe ze zingt. Het lijkt eigenlijk heel erg op Sia. En zij schreef het nummer slechts in 14 minuutjes, die Sia. Terwijl ze stond te wachten op de taxi. En dit is Haarlem Luncht. Goedemiddag, welkom. Hopelijk, ja, ben je na die regenbuien en zijn je kleren een beetje opgedroogd. Want, nou ja, ik stond hier vanochtend, heb ik nog een rondje gelopen. En ik heb nog steeds een zeiknatte spijkerbroek. Maar ik hoop dat je nu inmiddels met een schoon kostuum lekker aan de lunch zit. En ik hoop dat die tafel rijkelijk is gevuld. Je moet jezelf op deze woensdag en zo'n woensdag als deze toch een beetje zien te verwennen. En gefeliciteerd, de week is weer doormidden. Mijn naam is Gijs Vente, jouw lichte versnapering op die woensdagmiddagen. Gisteren was ik bij een informatiebijeenkomst van de gemeente Heemstede over het voornemen van een asielopvang. En zometeen vertel ik je er meer over. Maar eerst gaan we naar M&M.

Sophie Alice Baxter met Taste. En dit nummer heeft ze uitgebracht terwijl ze in Thailand was op een crewfeestje en een castfeestje tijdens het derde seizoen van The White Lotus. Er zijn slechtere plekken om een song release te doen. Ze heeft trouwens ook tijdens corona had ze van die filmpjes die ze maakte voor mensen. Iedereen zat natuurlijk thuis. Ja, je kent het nog wel. En dan ging ze lekker zitten koken en heeft een kookboekje ook uitgebracht. En ik kan toch niet anders denken dan dat dit nummer er iets mee te maken heeft. Taste. In ieder geval, iets heel erg anders. Gisteren was ik dus bij een informatiebijeenkomst van de gemeente Heemstede over het voornemen van een asielopvang bij de Krukiusbrug. Ik was daar ook namens Haarlem 105, maar goed, dat maakt helemaal verder niet uit. Het was een prima bijeenkomst hoor. En ja, je merkt het toch wel bij zo'n gevoelig thema als asiel. Daar hing toch een beetje spanning in de lucht. Natuurlijk, hè, wat er in Engelen en bijvoorbeeld in Loosdrecht ook is gebeurd. Ja, verwachtte ik bijna ook dat het mis zou gaan. En gelukkig gebeurde dat natuurlijk niet. Het was allemaal erg heemstedelijk en ordentelijk. Maar wat me zo opviel, hè, het is heel erg interessant om zo'n bijeenkomst bij te wonen. Wat me zo opviel en wat ik ook leuk vind om te zien, is heel veel mensen die zitten daar en die luisteren. Maar die luisteren niet echt. Die willen gewoon allemaal iets zeggen. Hè. Het maakt ze helemaal niet uit wat er wordt gezegd, maar ze willen gewoon graag hun ei even kwijt. En dus een vraag wordt dan ook 3-4 keer, kan die wel eens beantwoord worden. Maar ze willen gewoon iets zeggen. Dus het kan nog 40 keer herhaald worden. En ik snap het ook heel erg goed, hè. Het is ook een gevoelig onderwerp. En ik moet eerlijk bekennen, ik vind het dan ook goed van zo'n gemeente dat dat dan gefaciliteerd wordt op een hele goede en, zoals ik zei, ordentelijke manier. En het is gelukkig ook verlopen zonder incidenten. Vanavond en morgen zijn er weer bijeenkomsten. Dan gaan we nu naar de Alabama Shakes.

Dat waren de Alabama Shakes. Ken je ze nog? 11 jaar nodig hebben ze helemaal niks uitgebracht. En hier opeens weer een album, I Must Be Dreaming. En zojuist hoorde je de plaat van dat nieuwe album, Garden. Best een ander geluid. Nu Michael Jackson, de ere van Heemstede. Na het nieuws, The Wolf.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meester Lottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Een wielrenner uit Haarlem is overleden bij een ongeluk met een tractor in Hillegom. Hulpverleners hebben de man van 66 uit Haarlem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De N442 tussen Hillegom en de Zilk was tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Hoe de wielrenner en de tractor met elkaar in botsing kwamen is niet bekend. Het slachtoffer raakte door het ongeluk zwaar gewond. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Er is een crowdfunding gestart om gedupeerden van het faillissement van het slachthuis af te betalen. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Het streefbedrag is 30.000 euro en dat is al bijna gehaald. De crowdfunding werd afgelopen week einde opgezet om ingehuurde krachten van het slachthuis alsnog te betalen. Door het aangekondigde bankroet van het poppodium lijkt er immers geen zicht meer op een vergoeding. Een woordvoerder zegt dat via de curator het meeste geld zeer waarschijnlijk naar de gemeente Haarlem en de Belastingdienst gaat. De initiatiefnemers zijn Stichting Uit Jezelf en privépersonen die anoniem wensen te blijven. Uit Jezelf is bekend van het uitbaten van de Volharding in Haarlem-Noord. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Curekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen begint zo de uitvaart van de overleden koning Harald. Staatshoofden en royals uit de hele wereld zijn erbij. Onder wie koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen na aanvallen van de VS en Iran. Een vat ruwe Brentolie was vanochtend meer dan $100. Aan de pomp is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine inmiddels €2,72. Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen enkele minuten uitverkocht, meldt er evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, maar ook zon. Waait stevig bij een graad of 19.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring West, richting Rotterdam, heb je voor Amsterdam Slotervaart 5 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

De Wolf, de psychedelische rockband uit Limburg. Binnenkort hebben ze een theatertour met muziek, verhalen en poëzie. En gelukkig doen ze ook Haarlem aan. En dat is op 14 november te zien in De Vil. Dus ga dat zien en dan iets heel anders, iets heel erg anders. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb best wel vaak als ik het nieuws lees of hoor of whatever. Dan denk je, jezus man, hoe kom ik hier in godsnaam weer uit deze depressiviteit? Want leuke tijden zijn het niet, hè? En het is inmiddels toch wel een bekend riedeltje, maar oorlogen, klimaatverandering, polarisatie, een verlamde politiek, sociale media. Soms is even terugtrekken het allerbeste. En het moment dat je nou echt even nergens aan hoeft te denken, dat is natuurlijk toch in die allerkleinste kamer. En ja, als je dan ook nog eens een beetje erbij kan lachen, dan is dat toch het allerbeste. Dus heel even. Gewoon kort, gewoon omdat het kan, begint de Kaandorp.

Nick Hansen, Playa. Het was die zomer weer kort, hè? Het is tijd voor de culturele agenda, natuurlijk. Dat is hier ook altijd een vast moment. En ik ga eigenlijk maar één ding doen, ook al is het culturele seizoen in het theater is echt weer helemaal begonnen. Het gaat namelijk over een expositie die in het centrum van Haarlem is te zien. Twee mensen, één stad, oog in oog. 10 Haarlemmers en 10 nieuwkomers uit de stad ontmoeten elkaar dit jaar echt. En delen hun verhalen met heel Haarlem vanaf vandaag 9 september te zien. Dus in het centrum van de stad. Een stad die elkaar weer ziet in een tijd waarin het gesprek over opvang en nieuwkomers vaak verhard. Doet ik zie jou iets anders. Het brengt mensen gewoon bij elkaar. Geen debat, geen stellingen, maar een echte ontmoeting tussen twee mensen. En er zijn allemaal foto's te zien door de stad met hun verhalen eronder. Dus doe dat gewoon lekker. Ga kijken. En zometeen is het weer 12:15. Dat is het nu. Maar er komt nog een plaatje tussen. Dat wordt Heil on Oats Out of Touch. Maar dan is het weer tijd voor de lekkere track. Welke zal deze keer zijn? Maar eerst dus Heil on Oats.

0: Harry Styles, Dance No More.
1: De lekkere track.
0: Ja, de lekkere track. Wat is nou de lekkere track? Je kan, iedere keer kan je een appje sturen en dat je denkt, nou, hier heb ik nou nog even zin in aan het einde van de lunch, waar ik nog even mee door kan gaan om die rest van de werkdag te kunnen overleven. Dat is een lekkere track. Je kan gewoon een appje sturen naar 0600 505 38. En dan iets langzamer, 0600 505 38. En dit keer kreeg ik een appje van Dirk. En die klant is van een zeker telecombedrijf dat niet heel erg lang geleden is gehackt. En wat toevallig ook een palindroom is. Maar goed, die sinds een geluidsfragment over dat zekere telecombedrijf toch een beetje het gevoel heeft dat die heel de tijd wordt bekeken. En Dirk, ik kan me voorstellen dat het nogal een vervelend gevoel is en dat je daar een beetje, ja, toch licht paranoïde van kan worden. Maar ja, je stuurt er wel een ontzettende lekkere plaat bij. Rockwell, Somebody's Watching Me. Laten we dat maar doen, Dirk.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Piet Philly, favorite song. En zometeen in de tweede uur hebben we natuurlijk weer het riedeltje van ver en de hoogste plaat. Maar eerst muziek uit de buurt.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal. NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10...

Deze samenwerking tussen Raging Bone en Mischief is bijzonder. Ze kennen elkaar namelijk sinds hun schooltijd. In hun jeugd draaiden Mischief drum en bass, terwijl Raging Bone de microfoon pakte om lekker te rappen. When you came around, it was like a bolt of lightning. I gave you peace of mind, you showed me what real love can be. You're a shining lightning.

Nergens goed voor van De Dijk. En dan is het tijd voor het riedeltje van ver. We gaan naar het land wat de grootste kurkproducent is. Dit land levert meer dan de helft van alle kurk ter wereld. De kurkeik is er zelfs een beschermde boomsoort. En misschien moet ik eerst even uitleggen wat we überhaupt gaan doen. Dat is misschien wel logisch. We gaan naar het riedeltje van ver. Het is een onontgonnen gebied in de muziek waar we helemaal nog niets van afweten als het gaat om de muzikale noten. En dat gaan we nu dus doen. En je kan altijd wat insturen natuurlijk. Dat kan via 06 105 105 38. Of via de website of via de app. Dan kan je app de studio doen en dan krijgen we dat hier binnen. En dan gaan we ermee aan de slag. En we gaan dus nu naar het land wat de grootste kurkproductie heeft van Europa. En het heeft ook het oudste bondgenootschap samen met Engeland. Het verdrag van Windsor tussen Engeland en dit land stamt al uit 1386. En is het oudste nog steeds geldende militaire bondgenootschap ter wereld. En ook in Engeland de theetraditie. Dat was namelijk helemaal niet echt oer-Engels, maar het was een prinses uit dit land, Catharina van Braganza, die in de 17e eeuw de traditie van thee drinken introduceerde en populair maakte aan het Britse Koninklijke Hof. En hier staat ook de oudste boekwinkel ter wereld. Vergeef mij hoe ik dit ga uitspreken. Livria Bertrand in Lissabon opende haar deuren in 1732 en is volgens het Guinness Book of World Records nog steeds het oudste actieve boekhandel ter wereld. Het is Lissabon, dus daar weet je natuurlijk al waar we naartoe gaan. We gaan naar Portugal. En het nummer is Kalema van Te Amo. Het is een beetje dancey, het is een beetje poppy. Ik vond het wel heel erg leuk. En naar het schijnt, ik zit niet iedere keer de top 40 van Portugal af te struinen. Omdat ze hier vaker tussen staan. En als ik kijk naar het aantal views op Spotify, zou dat best kunnen kloppen. Kalema.

0: Sugar Babes, Hole in the Head. Die ging even helemaal mis. Wacht even hoor.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, dat is hem. Zitten naast elkaar. Hè? Ach, in ieder geval, het hoogste lied. Dat is een vrij simpel concept. Ik zoek een week uit in een bepaald jaar. En dan is het aan u de schone taak om te kijken welke plaat op dat moment hoger stond. En dit keer dalen we af naar het jaar dat de dotcom-crash was. De internetzeepbuil spatte in het voorjaar van dit jaar uiteen nadat de techbeurs Nasdaq op 10 maart haar piek bereikte. Veel overgewaardeerde internetbedrijven gingen failliet, wat leidde tot een wereldwijde economische dip. En het EK-voetbal, werd georganiseerd door Nederland en België. En het Nederlands elftal strandde uiteindelijk in een dramatische halve finale tegen Italië na het missen van, ja, 3 keer raden. Penalties. En het is ook de eerste keer dat het menselijke genoom werd ontdekt. En die bracht een ruwe schets van het menselijke DNA in kaart. En het is naar het schijnt, ik ben geen bioloog of genetisch wetenschapper, verre van zelfs, maar dit schijnt heel belangrijk te zijn geweest. Weet u al welk jaar het is? Ik wel. Maar eerst Stromae.
2: Formidable, formidable.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meesterlottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Het Cornet Lyceum en het Stedelijk Gymnasium hebben sinds deze zomer nieuwe rectoren. Arjan van Waveren is gestart bij het Cornet Lyceum en Robert Dekker op het Stedelijk Gymnasium. Beiden waren te gast bij het 105-programma Haarlem Vandaag. Van Waveren begint als rector na een onrustige periode op het Cornet. Door een vertrouwensbreuk met het personeel stapten de vorige rectoren onder druk op. Hij merkt aan het personeel dat ze vooral graag met elkaar aan de slag willen. Iedereen wil vooruit. Robert Dekker is oud-leerling van het Stedelijk Gym en sinds dit jaar de nieuwe rector. Hij wil zich inzetten om docenten les te laten geven in een stijl die bij hen past. Zo komt er meer plezier in het werk en gaat de werkdruk naar beneden. Een wielrenner uit Haarlem is overleden bij een ongeluk met een tractor in Hillegom. Hulpverleners hebben de man van 66 uit Haarlem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De N442 tussen Hillegom en de Zilk was tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Hoe de wielrenner en de tractor met elkaar in botsing kwamen is niet bekend. Het slachtoffer raakte door het ongeluk zwaar gewond. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Kurekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen. En dan het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af met kans op af en toe een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden bij een stevige wind uit het noordwesten.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring West richting Rotterdam. Voor Amsterdam Slotervaart heb je 5 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Nog een klein half uurtje te beginnen met dansen. Oliver Tree en Robin Schulz. Nu dansen en zometeen keihard meezingen.

0: Oliver Tree featuring Robin Schulz, Miss You. En ik denk toch, ik weet niet wat het is, maar een soort melancholische dansplaat. Er is weinig zo lekker bedje. Stromae heeft het ook een beetje. Nou goed, en door.
1: Het hoogste lied.
0: Het hoogste lied. We gaan naar het jaar dat Jennifer Lopez een jurk droeg. Nou is dat op zich natuurlijk helemaal geen nieuws, maar in dit jaar droeg ze wel een heel speciale jurk bij de Grammys. Het was een groene jurk met een hele diepe split tot haar navel. En iedereen die wilde die jurk natuurlijk zien. Alle media die schreven erover. Maar ja, allemaal leuk dat het beschreven wordt. Maar je wil die jurk natuurlijk ook kunnen zien. En ook bij Google hadden ze dat in de gaten. En die hebben toen op dat moment bedacht, laten we een hele pagina met afbeeldingen maken. En zo is Google afbeeldingen ontstaan. We gaan naar het jaar, wat je zo meteen hoort. Maar het is week 34. Aan u de schone taak, welke stond hoger?
2: Vandaag reizen we af naar het jaar 2000.
0: En ik zei toch meezingen? Dat had ik beloofd. Hier is hij.

Anastasia, Out of Love. Ja, maar ja, de vraag is natuurlijk, welke stond hoger? Degene die hoger stond, die schreef het nummer nadat ze ruzie heeft gehad met haar moeder. Ja, en ze was 16 jaar. En een 16-jarige die ruzie maakt met haar moeder, dat zal vast vaker voorkomen. Maar het resultaat van zijn ruzie, denk ik toch niet. Later stond ze met diezelfde plaat op Pinkpop. En het was de definitieve doorbraak van Krezip. I Would Stay. Dat was de hoogste notering van week 34 in het jaar 2000. Anastasia stond slechts 2 plaatjes lager op nummer 3. Dan gaan we door. Supertramp.

Quad Homeboy, Bronski Beat en Jimmy Somerville, degene die in dit nummer ook aan het zingen is, die ontvluchtte zijn geboortestad Glasgow in 1997. Uit pure noodzaak, omdat hij 79, omdat hij daar vanwege zijn homoseksualiteit en opvallende uiterlijk, hij was heel klein en had rood haar, dagelijks slachtoffer was van extreme pesterijen en fysiek geweld. En zonder zijn familie in te lichten pakte hij als 18-jarige de trein naar Londen op zoek naar veiligheid en anonimiteit in een grote stad. En die traumatische vlucht, dat is de basis geworden van Small Town Boy. Dat was in ieder geval voor deze keer. Volgende week woensdag weer. Hier gaan we verder met non-stop muziek. Totdat die stopt. Om 5 uur zit Aiko hier weer met Haarlem Vandaag. Ciao.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring West richting Rotterdam, heb je voor Amsterdam Slotervaart 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Dit is 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meesterlottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Er is een crowdfunding gestart om gedupeerden van het faillissement van het slachthuis af te betalen. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Het streefbedrag is 30.000 euro en dat is al bijna gehaald. De crowdfunding werd afgelopen week einde opgezet om ingehuurde krachten van het slachthuis alsnog te betalen. Door het aangekondigde bankroet van het poppodium lijkt er immers geen zicht meer op een vergoeding. Een woordvoerder zegt dat via de curator het meeste geld zeer waarschijnlijk naar de gemeente Haarlem en de Belastingdienst gaat. De initiatiefnemers zijn Stichting Uit Jezelf en privépersonen die anoniem wensen te blijven. Uit Jezelf is bekend van het uitbaten van de volharding in Haarlem-Noord. Het Cornet Lyceum en het Stedelijk Gymnasium hebben sinds deze zomer nieuwe rectoren. Arjan van Waveren is gestart bij het Cornet Lyceum en Robert Dekker op het Stedelijk Gymnasium. Beiden waren te gast bij het 105-programma Haarlem Vandaag. Van Waveren begint als rector na een onrustige periode op het Cornet. Door een vertrouwensbreuk met het personeel stapten de vorige rectoren onder druk op. Hij merkt aan het personeel dat ze vooral graag met elkaar aan de slag willen. Iedereen wil vooruit. Robert Dekker is oud-leerling van het Stedelijk Gym en sinds dit jaar de nieuwe rector. Hij wil zich inzetten om docenten les te laten geven in een stijl die bij hen past. Zo komt er meer plezier in het werk en gaat de werkdruk naar beneden. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Curekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen. En dan het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af met kans op af en toe een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden bij een stevige wind uit het noordwesten.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een te hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel. 5 minuutjes vertraging daar. De tunnel was eventjes dicht. 5 minuten vertraging op de N244 Alkmaar-Edam bij Middenbeemster. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meester Lottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Een wielrenner uit Haarlem is overleden bij een ongeluk met een tractor in Hillegom. Hulpverleners hebben de man van 66 uit Haarlem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De N442 tussen Hillegom en de Zilk was tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Hoe de wielrenner en de tractor met elkaar in botsing kwamen is niet bekend. Het slachtoffer raakte door het ongeluk zwaar gewond. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Er is een crowdfunding gestart om gedupeerden van het faillissement van het slachthuis af te betalen. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Het streefbedrag is 30.000 euro en dat is al bijna gehaald. De crowdfunding werd afgelopen week einde opgezet om ingehuurde krachten van het slachthuis alsnog te betalen. Door het aangekondigde bankroet van het poppodium lijkt er immers geen zicht meer op een vergoeding. Een woordvoerder zegt dat via de curator het meeste geld zeer waarschijnlijk naar de gemeente Haarlem en de Belastingdienst gaat. De initiatiefnemers zijn Stichting Uit Jezelf en privépersonen die anoniem wensen te blijven. Uit Jezelf is bekend van het uitbaten van De Volharding in Haarlem-Noord. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Curekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen. En dan het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af met kans op af en toe een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden bij een stevige wind uit het noordwesten.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten oponthoud bij knooppunt Burgerveen. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Er kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer, een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker ontstaan de eerste files in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuutjes op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog staat de file. En 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Langzaam rijden tussen Bilthoven en Eemnes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meesterlottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Het Cornet Lyceum en het Stedelijk Gymnasium hebben sinds deze zomer nieuwe rectoren. Arjan van Waveren is gestart bij het Cornet Lyceum en Robert Dekker op het Stedelijk Gymnasium. Beiden waren te gast bij het 105-programma Haarlem Vandaag. Van Waveren begint als rector na een onrustige periode op het Cornet. Door een vertrouwensbreuk met het personeel stapten de vorige rectoren onder druk op. Hij merkt aan het personeel dat ze vooral graag met elkaar aan de slag willen. Iedereen wil vooruit. Robert Dekker is oud-leerling van het Stedelijk Gym en sinds dit jaar de nieuwe rector. Hij wil zich inzetten om docenten les te laten geven in een stijl die bij hen past. Zo komt er meer plezier in het werk en gaat de werkdruk naar beneden. Een wielrenner uit Haarlem is overleden bij een ongeluk met een tractor in Hillegom. Hulpverleners hebben de man van 66 uit Haarlem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De N442 tussen Hillegom en de Zilk was tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Hoe de wielrenner en de tractor met elkaar in botsing kwamen is niet bekend. Het slachtoffer raakte door het ongeluk zwaar gewond. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Curekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een basisschool in Overasselt zijn meerdere verstopte wapens gevonden. Wat voor wapens is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk hebben ze te maken met de schietpartij vorige week in het dorp niet ver van Nijmegen. In Noorwegen is afscheid genomen van de overleden koning Harald. De kist kwam een uur geleden aan bij het koninklijk mausoleum. Bij de uitvaart waren staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld aanwezig. En Dick Advocaat gaat verder als bondscoach van Curaçao. De bond en de trainer van 78 zijn het eens over een contract voor een jaar. Het is volgens de bond goed voor de continuïteit, stabiliteit en rust rondom het nationale team. Het weer, nog altijd buien, tussendoor ook zon. Het is een graad of 18. Morgen zo goed als droog en een graadje warmer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag een kwartier vertraging bij Hoogmade. 10 minuutjes op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein staat de kop van de file. Bij Zeeburg op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein op de buitenring van de A10. 10 minuten vertraging is de nasleep van een ongeluk. 10 minuten vertraging op de N201 Hoofddorp Zandvoort bij Zandvoort 3 kilometer. En 20 minuten oponthoud op de N231 vanuit Amstelveen naar Alphen aan de Rijn. Bij Kudelstaart 2 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits in ons land, maar in onze regio valt het enigszins mee. 10 minuutjes vertraging op de A4, Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuutjes op de A10, Watergraafsmeer-Koenplein bij Amsterdam-Slotervaart. 10 minuten ook op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Amstel. 7 kilometer langzaam rijden. En 10 minuten vertraging op de N230 vanuit Utrecht naar Maarsen bij Maarsenbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Eiko Letschert.
3: Met een vol programma en heel veel gasten. Dit is Haarlem vandaag tot 7 uur. Ben jij een beetje goed op je werk gekomen vandaag? Ik hoop het wel. He? Want het OV staakte natuurlijk. Nou ja, vanaf morgen kunnen we weer de bus pakken. Dit is Eva Max, my oh my!

Goed dat je luistert. Dit is Haarlem 105 met Haarlem Vandaag. Ik ben tot 7 uur bij om je bij te praten over alles wat er aan de hand is in de regio en meer.

fotoproject Ik Zie Jou staan zij samen op de foto. Het project van Stem in de Stad en The Museum of Humanity die stimuleert ontmoeting tussen mensen en laten vooral zien wat hen verbindt. Er worden nieuwkomers, vluchtelingen, worden gekoppeld aan lokale Haarlemmers. En daar wordt een ontmoeting georganiseerd. En dat is een heel, ja, heel, heel bijzonder project. Zometeen met twee van de, ik zal maar zeggen, modellen hier in de studio. En in Schalkwijk wordt binnenkort de Superhero Kids Run georganiseerd. Eigenlijk moet ik dat zo doen. Superhero Kids Run! Dat is veel beter. De jeugd die mag weer een beetje in beweging komen. En hopelijk zit het weer mee natuurlijk. Ik vind sowieso dat je een superheld bent op het moment dat je een beetje gaat hardlopen. Ik zeg dat ook een beetje voor mezelf, omdat ik sinds kort weer ben begonnen met hardlopen. Kun je het zien, jongens? Kun je dat zien? Ja, dat dacht ik wel, toch? Ja. En natuurlijk heb ik lekkere muziek voor je. Tot 7 uur bij je met lekkere muziek en goede gesprekken. We gaan eerst maar eens even luisteren naar lekkere muziek. Keith Urban en Michael McDonald... We go back here upon this 5.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Je luistert naar Haarlem 105. Heel goed dat je luistert. Tot 7 uur ben ik bij je met het laatste nieuws uit de regio. En ik ga jou vertellen wat er allemaal aan de hand is in de regio. Of aan de hand gaat zijn in de regio. Want we gaan het hebben nu alvast over 20 september volgens mij. Want op 20 september wordt in Schalkwijk de Superhero Kids Run georganiseerd. De jeugd mag weer in beweging komen. Lijkt me een hartstikke goed idee. En volgens mij hartstikke leuk. Hier in de studio Leg, een van de organisatoren van deze Superhero Kids Run, Leg. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je mag iets dichter op de microfoon, want dan kunnen jullie je nog beter verstaan.
1: Yes.
0: De Superhero Kids Run, Leg uit. Oh, Leg uit. Nou ja, goed. Ja.
1: Eigenlijk een hele mooie fun activiteit en belevenis waarbij kinderen over een parcours rennen in een superhelden outfit. Dat kan echt van alles zijn. Dat kan een wijze van vorig jaar was er bijvoorbeeld een papa die zei van ik wil als papa, want dat is mijn superheld. Dat kan Batman, Spider-Man zijn. Dat kan Onana zijn. Noem maar op wie jouw superheld is.
0: Onana?
1: Onana. Ja, zelfs als superheld kan je dus over het parcours rennen. Daar zijn diverse hindernissen. Langs de zijkant zijn dan echte superhelden die net eventjes groter zijn. En als je dan eenmaal in die superheldenwereld aanbeland bent, dan ga je superkrachten verzamelen. Eigenlijk een stempelkaart ingaat langs verschillende organisaties die dan superkrachten gaan vervullen of jou helpen te bekrijgen.
0: Mm-hmm.
1: Denk aan een triple threat, denk aan een HLC, denk aan een reddingsbrigade of een Two-Dance of zelfs op Stoom of UNICEF. Superkracht verzameld. En uiteindelijk krijg je dan een mooie oorkonde mee. En dan mag je naar huis en dan heb je hopelijk een hele mooie dag beleefd. Met uiteraard je ouders.
0: Uiteraard, een hele mooie dag. En superkrachten, je hebt het over allerlei verschillende organisaties. Zoveel dingen om door te vragen. Hoe kom je op het idee om dit te doen?
1: Eigenlijk samen met een vriendin zagen we in 2019 een heel tof initiatief in de Verenigde Staten. Waarbij kinderen en ouders geld ophaalden middels een soort van run voor het ziekenhuis. Verkleed in superhelden outfits. En toen dachten we van, hoe gaaf zou dit zijn als je zoiets vergelijkbaar zou kunnen doen in Haarlem? En misschien nog mooier om dat te doen in de buurt waar normaal gesproken kinderen zijn die niet zo snel naar de binnenstad gaan.
0: Hmm.
1: Denk bijvoorbeeld aan Haarlem of Schalkwijk. Of Schalkwijk inderdaad. En toen dachten we, wat als we die hele beleveniswereld kunnen creëren met een funrun. Maar ook juist verschillende organisaties die al in de regio zitten. Sportverenigingen, maatschappelijke welzijnsorganisaties.
0: Mm-hmm.
1: Die erbij te betrekken. En gewoon een hele toffe dag neer te zetten. En dat hebben we toen in 2019 mogen doen. Met meer dan 300 kinderen die toen in het Dreinalderpark over het parcours gingen.
0: Zo.
1: Als je die beelden ziet dat al die kinderen aan het rennen zijn en over die finish heen gaan. Die ouders die helemaal een soort van, oh wat vet dat een kind in een Batman of in een superhelden. Ja, dat is gewoon machtig mooi.
0: Maar je waant jezelf toch helemaal superheld op het moment dat je daar zo rondbaggert in je, met je cape?
1: Absoluut, absoluut. Het is, als je die kinderen daarna hoort praten, dat ze zeggen, wanneer mag ik weer? Wanneer is dit weer? En dan hopen ze dat het over 2 weken is, maar dan moeten ze nog even een jaartje wachten.
0: Helaas, zo werkt het niet. Kost het veel organisatie?
1: We zijn op zich wel een tijdje bezig, maar dat doen we met alle liefde. En uiteindelijk is het gewoon, als je die puppy-oogjes ziet die dan helemaal losgaan en zich echt even helemaal op een andere planeet wanen, dan is dat, doet dat veel goed. Hè?
0: Ik zie ook helemaal dat je gaat er zelf ook van stralen.
1: Ja, maar het is ook echt oprecht leuk. Ik doe compleet andere dingen in het normale leven. Maar als ik dit kan doen en dan met die kinderen bezig kan zijn, ja, fantastisch. En met een fantastisch team natuurlijk.
0: En een fantastisch team, maar ook een hele hoop organisaties die meedoen. Ja. Je noemde al volgens mij, zijn nou de brandweer? Zei je...
1: De reddingsbrigade.
0: De reddingsbrigade, die bedoel ik inderdaad.
1: Gaan ze volgens mij met een klos gooien en drenkelingen redden. Triple Threat is aanwezig.
0: Ja,
1: die gaan
0: uiteraard.
1: Met basketbal. De lokale korfbalvereniging. UNICEF, die doet ook mee. We hebben ook op Stoom. We hebben Two Dance. Dat is een dansvereniging. Ook uit Schalkwijk inderdaad. En tal van verschillende organisaties die zich betrokken voelen bij het Haarlemse. Denk aan inderdaad het COA. Denk aan buurtgezinnen. Jeugdsportfonds. Zijn allemaal ook vertegenwoordigd om te zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren deel kunnen nemen. Maar ook en om ouders te informeren over wat er allemaal nog meer mogelijk is. Stel dat je bijvoorbeeld de subsidie of hoe heet het? Het lidmaatschap van een vereniging best wel prijzig vindt. Een jeugdsportfonds kan daar misschien een rol van betekenis zijn.
0: Ja, een contributie. Ja, dus een hele hoop informatie, een hele hoop plezier, een hele hoop glimlach, een hele hoop superheld. Want ik dacht eerst toen ik het zo las en ik was zo te voorbereiden natuurlijk. Ik denk, ja, dan moet je weet ik veel een of ander cirkeltje rennen en dan moet je geld ophalen. Weet je wel. Ik dacht, misschien is het soort, maar dat is het niet, hè?
1: Nee, het is echt de kinderen een volledig mooie dag laten beleven. En de ouders even ontlasten van, op deze zondag gewoon even kunnen genieten van dat kinderen massaal met z'n allen lekker aan het rennen zijn, lekker aan het bewegen zijn. En ook de verbinding tussen de verschillende wijken, verschillende doelgroepen. Ik denk dat dat gewoon iets heel moois is.
0: Ja. Nou, en om daar aandacht voor te vragen, heb je ook... natuurlijk praten wij hier natuurlijk. Maar je hebt ook folders of iets dergelijks bij je, geloof ik?
1: Ja, we hebben hier... Ik weet niet of het zichtbaar is.
0: Ja, het is nu zichtbaar. Dus iedereen die meekijkt op de livestream, die kan het nu ook gewoon zien. Superhelden gezocht, doe mee, staat er. QR, lijkt de QR-code? Of het,
1: ja, nee, dat
0: ik kijk heel klein, hoor.
1: Nee, het geluk zijn met ons dat er nog best wel wat plekken zijn om in te schrijven. Dus als er luisteraars zijn of jonge luisteraars of ouders die jonge luisteraars hebben of jonge kinderen hebben, tot en met 12 jaar, dat is eigenlijk de leeftijdscategorie, kunnen zich nog steeds inschrijven, dus 20 september. Dat kan via de website www.superherokidsrun.nl. Inschrijven is gewoon volledig gratis. Het enige wat je hoeft te doen is aan te geven in welke tijdscategorie of in welk tijdsvlak je zou willen deelnemen. En je kan met broertjes, zusjes, je kan ook aangeven dat je met vriendjes wil van dezelfde basisschool. Alles is mogelijk. En er is gewoon plek nog. Dus, ja.
0: Wat ideaal. Je kunt gewoon nu nog gaan rennen. Of tenminste, ik zou dan even wachten tot de 20e. Hey, en waar vindt dit plaats? Want de Schalkwijk is natuurlijk vrij groot. Je zei al, een vorige editie was in het Reynalda Park.
1: Correct. Deze editie die is bij United Davo. Dus we zijn te gast bij United Davo. Dat is een voetbalvereniging in het zuidelijke gedeelte van Schalkwijk. Dicht aan het water. En zij zijn zo vriendelijk geweest om gezegd van... joh, op zondag hoeven we niet te spelen. Gebruik ons terrein. Wij vinden het superleuk om dit te omarmen. En het is juist heel erg mooi waarbij iedereen daar samen kan komen.
0: Hoe voelt het dat jij met deze... Want je zegt een paar jaar geleden, ik ben met vriendin, was ik in Amerika, had ik wat dingen gezien. Dacht, nou, dat is tof. En nu is het uitgegroeid tot dit.
1: Ja,
0: ben je trots?
1: Ja, ik ben trots.
0: Kan niet anders.
1: Ik ben trots op iedereen die dit mee mogelijk maakt. Maar ook met name op de kinderen die dit aan een broertje en zusje vertellen. Van 2 jaar geleden mocht ik meedoen. Nu ben jij 4 jaar oud. Ja. Nu kan jij.
0: Je hebt een beweging georganiseerd.
1: Ik denk dat we dat met z'n allen doen. En uiteindelijk het feit dat je kids in beweging kan zetten. En zo'n mooie dag kan realiseren. Dat is denk ik iets heel moois. Een mooie toevoeging aan het Haarlemse.
0: Nou, dat zeg je hartstikke mooi. Want ja, dit kan je niet alleen. Hè. Je moet dit met een club doen. Je kunt het niet in je uppie. Maar ik denk dat je een klein schouderklopje heus wel mag verdienen. Leg goed gedaan. En heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: 20 september. Yes. Schalkwijk bij. Nog één keer.
1: United Davo.
0: United Davo. En dan geef je op via...
1: www.superherokidsrun.nl.
0: Zo is het. Je kunt nu nog meerennen. Dankjewel, man, en heel veel succes.
1: Ja, stoppen.

0: Estupendo. Arsenal hier op Haarlem 105. Goed dat je luistert. We gaan zo naar het nieuws van 5:30. En daarna gaan we praten met Ambia. Zij participeert in een fotoproject. En daardoor hangt zij nu opeens midden in de stad met een hele grote foto. Hoe dat is, hoor je zo.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meesterlottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Er is een crowdfunding gestart om gedupeerden van het faillissement van het slachthuis af te betalen. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Het streefbedrag is 30.000 euro en dat is al bijna gehaald. De crowdfunding werd afgelopen week einde opgezet om ingehuurde krachten van het slachthuis alsnog te betalen. Door het aangekondigde bankroet van het poppodium lijkt er immers geen zicht meer op een vergoeding. Een woordvoerder zegt dat via de curator het meeste geld zeer waarschijnlijk naar de gemeente Haarlem en de Belastingdienst gaat. De initiatiefnemers zijn Stichting Uit Jezelf en privépersonen die anoniem wensen te blijven. Uit Jezelf is bekend van het uitbaten van de volharding in Haarlem-Noord. Het Cornet Lyceum en het Stedelijk Gymnasium hebben sinds deze zomer nieuwe rectoren. Arjan van Waveren is gestart bij het Cornet Lyceum en Robert Dekker op het Stedelijk Gymnasium. Beiden waren te gast bij het 105-programma Haarlem Vandaag. Van Waveren begint als rector na een onrustige periode op het Cornet. Door een vertrouwensbreuk met het personeel stapten de vorige rectoren onder druk op. Hij merkt aan het personeel dat ze vooral graag met elkaar aan de slag willen. Iedereen wil vooruit. Robert Dekker is oud-leerling van het Stedelijk Gym en sinds dit jaar de nieuwe rector. Hij wil zich inzetten om docenten les te laten geven in een stijl die bij hen past. Zo komt er meer plezier in het werk en gaat de werkdruk naar beneden. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Kurekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen.
0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van snelweg A12. Ze krijgen een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De blokkade was gevaarlijk, zegt de rechtbank, en hulpdiensten werden gehinderd. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Met het luiden van de klokken kwam er een eind aan de periode van rouw. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. Het contract is verlengd tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK voetbal. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In tegenstelling tot de rest van het land valt het in onze regio reuze mee met de avondspits. 50 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Kwartiertje op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. 9 kilometer file vanaf Bilthoven. En 10 minuten vertraging op de N230 vanuit Maarssen naar Utrecht bij Maarssen-Dorp. Oh. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dat valt nog mee.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
0: Zometeen gaan we praten met Ambia. Zij is een van de twee dames. Nou ja, eigenlijk zijn er heel veel die meedoen. Maar zij staat met een andere dame op de foto voor het fotoproject Ik Zie Jou. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar de man die heel goed een scheerapparaat kan nadoen. Dit is Prince, When Doves Cry, op 105.

0: De een komt uit Jemen en de andere uit Haarlem. Dan zijn ze op het oog heel wat verschillen tussen deze twee dames die op een foto staan voor het fotoproject Ik Zie Jou. Maar ja, niets is minder waar, want ja, dat fotoproject is juist de bedoeling dat er ontmoeting wordt georganiseerd. Stem in de Stad en Museum of Humanity, mijn god, die heeft het georganiseerd. En het is juist de bedoeling dat door die ontmoeting de mensen wordt laten zien wat hen verbindt. Ambia, goedenavond, leuk dat je er bent.
1: Goedenavond, bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Jij bent een van de twee. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen op de foto gegaan, hè? Maar jij bent samen met Inas op de foto gegaan. Inas, die zou hier ook zijn, maar die is helaas ziek, begreep ik. Zij komt uit Jemen. Jij komt uit Haarlem.
1: Nou, ik kom eigenlijk uit Alkmaar, dus ik ben eigenlijk geïmporteerd.
0: Alright, tot zover dit gesprek. Nee. Een importmug, die mogen ook gewoon meedoen. Geen probleem. Hey, waarom heb jij besloten om mee te doen aan dit project?
1: Ja, ik weet niet eens, maar iemand stuurde mij het volgens mij toe of ik zag het zelf voorbij komen. En ik hou zelf gewoon heel erg van om nieuwe mensen te ontmoeten. En dan voornamelijk mensen waar ik op bepaald vlak gelijkenis mee heb. Maar aan de andere kant vind ik het ook fijn als ik iets kan leren van die mensen. Mm-hmm. En het leek mij gewoon heel erg indrukwekkend om een nieuwkomer te kunnen ontmoeten op deze manier. En omdat je toch best wel snel in deze samenleving heel individualistisch leeft op dit moment. En ontmoetingen soms misschien een beetje geforceerd zijn. Of mensen die houden het af. Dus ik dacht, ik wil mijzelf eigenlijk hierin gewoon forceren om dit te doen en er een mooie ervaring uit te halen. En tot nu toe ben ik echt heel erg blij dat ik heb meegedaan.
0: Ja, want je hebt jezelf geforceerd. Eigenlijk heb je jezelf gedwongen tussen aanhalingstekens om in ontmoeting te gaan met iemand. Je zegt van, nou, ik zou er graag van willen leren. Dat vind ik interessant. Wat heb je van Ines gehoord?
1: Ja, eigenlijk, we hadden de dag voor de fotoshoot en de filmopname voor de expositie hadden wij afgesproken. En gewoon gepraat over alles wat ons inspireert in het leven. En ook veel over haar verhaal, waar ze vandaan komt, hoe ze hier is gekomen. En ik ben zelf, ik heb nooit buiten Nederland gewoond. Dus ik vond het gewoon heel inspirerend voor haar om te horen welke levenslessen zij gaandeweg richting Haarlem eigenlijk heeft meegemaakt. En hoe zij daar krachtiger uit is gekomen. En ze is een jaar jonger dan ik. Maar ik ben vol verwondering heb ik naar haar verhaal staan luisteren. En het is gewoon zo bijzonder om ook in real life zo'n verhaal van iemand te horen. En daarin ook te horen wat voor pijn en dingen ze heeft meegemaakt. Maar hoe ze dat heeft omgezet in een iets wat haar sterker maakt.
0: Zij komt uit Jemen.
1: Ja.
0: Zij is via allerlei omwegen, denk ik, hier terechtgekomen. Wat is het in haar verhaal wat je dan zo aanspreekt?
1: Wat mij heel erg aanspreekt, is omdat ik er zelf ook veel mee bezig ben, is eigenlijk gewoon continu een soort van op zoek zijn naar de beste versie van jezelf. Mm-hmm. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik content ben met mijn leven, content ben met alles om mij heen, en dat ook op een open manier kan uitdragen naar andere mensen. En ik heb het gevoel dat Inas en ik daar allebei heel erg onbewust mee bezig zijn. Door onze openhouding en door het feit dat we gewoon met mensen in gesprek gaan, ook als het op moeilijke onderwerpen zijn. Omdat we het gewoon ook fijn vinden om op die manier gelijkenissen in elkaar te vinden.
0: Want waar zitten dan de gelijkenissen inderdaad? Hè? Want je had het over dezelfde, nou ja, ik parafraseer een beetje, dezelfde houding in het leven, dezelfde energie of zo, wat je zou willen kunnen. Maar waar zit die gelijkenis dan?
1: Wij zijn door het project gekoppeld op het basis van het queer thema. Ze zijn allebei queer. En queer zijn is iets wat in Jemen, wat Inas niet kon uiten. En wat zij zelf ook vertelt in het interview wat we hebben gedaan voor de expositie, is dat ze daar eigenlijk alleen maar huisvrouw kon zijn. Dat is het enige uitzicht wat zij daar had. En daar heeft zij zich gewoon van afgezet. Eigenlijk door te vluchten. En ik ben zelf ook altijd heel erg bezig met wie wil ik zijn in deze maatschappij, maar ook hoe ziet deze maatschappij mij? En ik ben zelf ook nogal van het afzetten en het protesteren. Dus ik vond dat daar een hele mooie overlap in zat in de manier van denken en de manier van doen. Ja. Ook al zijn onze verhalen zo verschillend.
0: Ja, en dan dus blijkbaar toch stiekem een beetje hetzelfde.
1: Ja.
0: Ja. Wat mooi, wat bijzonder.
1: Ja, het was ook heel bijzonder, want ik had haar ook gewoon bij mij thuis uitgenodigd, terwijl ik haar nog nooit had gezien. En dat is iets wat ik niet zo snel zou doen, maar we waren aan het appen en het klikte eigenlijk gewoon best wel goed. En uiteindelijk kwam ze bij mij thuis. En toen begonnen we allebei uit het niets een jointje te draaien. En toen waren we zo van,
0: dit doen we dus.
1: Nou, toen zaten we gewoon lekker op het balkon. En toen hebben we gewoon 1,5 uur lang over het leven gepraat. En dan kom je er gewoon achter hoeveel je eigenlijk gemeen hebt. Ook al ben je op andere plekken opgegroeid. Ja. Heb je andere dingen meegemaakt. Het is ook een soort mindset die verbindt.
0: Mm. En even voor ons beeld. Hoe lang is het geleden dat jullie elkaar voor de eerste keer dan zeg maar spraken of zagen?
1: Dat is nu 1,5 maand geleden, denk ik.
0: Oké. Okay. Dus in 1,5 maand heb je elkaar op dusdanige manieren wij leren kennen. Dat je, ja, is daar nog iets ontstaan? Als in, zijn jullie nu bevriend?
1: Ja, ik zou wel zeggen dat we bevriend zijn. We hebben zelf afgesproken van, het is leuk om eens in de zoveel tijd gewoon weer met elkaar te zijn. Mm-hmm. En dan het te hebben over dingen die we hebben meegemaakt. En daar komen dan weer mooie adviezen uit die we elkaar kunnen geven. Mm. En ik heb wel het idee dat ik nu iemand heb waar ik bepaalde dingen mee kan bespreken, zeg maar. Dus dat is wel echt heel erg mooi. En ook voor haar als nieuwkomer, zeg maar. Ja. Lijkt het me heel erg lastig om die connectie te leggen met mensen die hier al heel lang zijn.
0: Hoe lang is zij al hier?
1: Ook niet heel lang, want ze is helemaal gereisd. Ik weet niet meer precies, maar echt door Egypte, Griekenland. Ja. En ze is nu volgens mij nog niet eens een paar jaar in Nederland.
0: Oké. Ja, dan zal ze nog helemaal moeten gaan oefenen met hoe dat hier allemaal werkt of zo.
1: Ja, en het is ook gewoon een hele andere sociale setting. Maar ik heb heel erg bij haar juist het idee dat zij hier wel heel goed past. En dat ook haar doel om naar een plek te gaan waar zij kan zijn wie zij is. Dat ze dat hier wel echt kan uitvoeren, zeg maar.
0: Het kan gewoon hier.
1: Ja, je
0: hier
1: kan,
0: kun je zijn wie je wil. Oké, mooi dat je dat zegt.
1: Je hoeft geen huisvrouw te worden. Je mag gewoon kiezen.
0: Ja, want ik wilde vragen, want jij zei van ja, ik ben heel erg met mezelf bezig van wie ik wil zijn en hoe mensen mij zien. En dat ik me afvroeg, heb je al een antwoord op wie je wil zijn?
1: Ja, dat is iets wat naar mijn idee blijft evolueren. Want je maakt natuurlijk van alles mee. Wat ik vooral belangrijk vind is wat ik uitdraag naar mensen. Ik heb op heel veel dingen geen invloed. Maar wel op mijn directe omgeving en de gesprekken die ik met de mensen in mijn omgeving heb.
0: Ja.
1: En daarin zijn Inas en ik allebei vrijwel hetzelfde. Dat we het gewoon belangrijk vinden om ook de moeilijke onderwerpen aan te snijden. En ook met mensen te spreken die misschien ergens net iets anders overdenken. Ja. Om zo toch tot een soort middle ground te komen en dichter bij elkaar te komen in plaats van alleen maar meer polarisatie te creëren.
0: Ja. Hey, en dan nu even terug naar het project. Hè. Ik zie jou. Het is natuurlijk een heel mooi project. Je gaf aan, er wordt een... jouw camera gaat er vandoor. Er wordt een foto gemaakt. Er wordt een interview gemaakt. Of is er gemaakt. En die zijn nu ergens te zien.
1: Ja.
0: Waar kunnen we die zien?
1: Ja, nou, het interview van mijn Inas, die staat in de Grote Houtstraat. Hele grote borden met foto's. Heel mooi portret van Inas. En aan de andere kant een foto van ons samen met ons verhaal eigenlijk. En daar staan ook nog een paar andere verhalen. En de andere mensen staan op het stationsplein met hun verhaal. Dus het zijn eigenlijk twee locaties.
0: Ja, want jij staat ergens bij de Grote Hout.
1: Ja.
0: Begreep ik. Of jullie. Yes.
1: Ja, bij de Grote Hout.
0: Ja, super. En hoe is dat als je daar dan langs loopt of daar bent? Want vandaag is het is vandaag woensdag 9 september. Het is vandaag ook echt geopend. Hè? Burgemeester Wiene en alles. En je was er ook zelf bij. Hoe is dat? Je bent opeens een grote billboard.
1: Ja, het was ook wel heel grappig inderdaad. Mijn schoonmoeder zei ook van, nu word je echt een bekende Haarlemmer.
0: Kijk.
1: En het is ook gewoon heel gek om in het echt jezelf zo groot te zien als een soort billboard eigenlijk idee. Maar ik moet zeggen dat ik de foto eigenlijk helemaal niet zo goed zag. Maar ik gelijk in het verhaal opging en hoe zij dat dan hebben uitgewerkt. En dat echt wel blijft hangen. En de foto is natuurlijk in de eerste instantie waar je wel naar kijkt. Of wat je misschien pakt.
0: Mm-hmm.
1: Maar de verhalen eronder zijn zoveel mooier. Dat ik echt iedereen ook aanraad om die echt gewoon goed te lezen. En daar echt wat uit te halen.
0: Tot wanneer is dit zichtbaar?
1: Als het goed is, tot en met 6 oktober. Dus een maandje.
0: Oh, een maand?
1: Ja.
0: Oh. Kijk, dus de eerste volgende keer dat je naar de stad gaat, gewoon even kijken bij het Stationsplein of bij de Grote Hout. Of in ieder geval, je hebt waarschijnlijk een soort routetje of zo. Dat je komt jullie vanzelf een keer tegen. Ambia, dank je wel. En nou, ik ga zelf ook wel even kijken. Doe de groet aan Inas. En als je kijkt, Inas, heel veel beterschap. En nou ja, geniet van dit moment en deze ontmoeting.
1: Gaan we doen. Dank je wel.

Goed dat je luistert naar Haarlem Vandaag. Tot 7 uur ben ik bij je met het laatste nieuws uit de regio. Hier inderdaad op Haarlem 105. Zometeen hebben we het nieuws van 6 uur voor je. En ja, wat een indrukwekkend verhaal hè, van Ambia. Zij is te zien samen met Inas op een foto. Samen met nog een hele hoop andere mensen hoor. Maar zij zijn met z'n tweeën gekoppeld op een foto voor het project Ik Zie Jou. Een project van Stem in de Stad en het Museum of Humanity. Zij stimuleren ontmoeting tussen mensen en laten zien wat hen verbindt. En als jij nou benieuwd bent naar die foto en ook benieuwd bent naar wat hen dan verbindt, luister natuurlijk eerst het gesprek terug wat ik zojuist met haar heb gehad. En ga daarna kijken op de grote Houtstraat om te zien hoe die foto's er dan uitzien. En Inas, nogmaals als je luistert, heel veel beterschap. Wij gaan er zometeen uit met de 3J's. Maar eerst gaan we nog even terug naar volgens mij de jaren 90. Dit is Skilo en die heeft ook een hele bijzondere wens. Want wat wil je ook?

terug naar 1995 alweer. Skilo met I Wish hier op 105. Heel goed dat je luistert. Zometeen gaan we naar het nieuws van 6 uur. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar de 3J's. Hier komen ze los vast op deze mooie zender. Oh, het doet toch een beetje, ja, wat is het, zomer aan, hè? Hopelijk wordt het weer een beetje lekker weer. Hier zijn ze uit Volendam, de 3J's.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen, een paar files nog maar. Op de A10 Watergasmeer Koenplein bij Amsterdam Slotervaart, 10 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. 5 minuutjes op de A44 nog vanuit Amsterdam naar Den Haag. Er staat de file bij Kaagdorp. En op de N230 Maarsen-Utrecht bij Maarsendorp. Altijd nog 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, ik ben weer bij je tot 7 uur met het laatste nieuws uit de regio. En straks Lex Palou. Hier in de studio om ons alles te vertellen over zijn allernieuwste boek. Weer een heel mooi verhaal over Quinten. Goed, zometeen meer daarover. Maar eerst lekkere muziek. Dit zijn Maroon 5 en Christina Aguilera. En ze bewegen als Jagger.

Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Op 105, goed dat je luistert. Tot 7 uur ben ik bij om je bij te praten over alles wat er aan de hand is in de regio. En dat is nogal wat, want we hebben het in het vorige uur al even gehad over de expositie Ik Zie Jou, een fotoproject van Stem in de Stad en de Museum of Humanity, welke stimuleert om mensen elkaar te laten ontmoeten, om te laten zien wat hen verbindt. Je kunt natuurlijk het gesprek terugluisteren, wat je hier op de radio hebt gehoord. Dat komt natuurlijk binnenkort heus wel een keer online op haarlem105.nl. Maar kun je daar nou niet op wachten? Dan kun je ook naar haarlem105.nl voor een videoreportage die er is gemaakt tijdens de fotoshoot van dit project. Inas en Ambia waren daar te zien. En Inas die vertelt ook alles over haar tijd in Jemen. En over het feit dat ze als queer persoon zijnde dat niet kon laten zien al daar. En daar eigenlijk helemaal heel graag over zou willen praten. Maar dat kan dus hier wel en daar niet. En daarom is ze hier. En Ambia, zij komt uit Nederland. Uit Haarlem, zullen we maar zeggen. In Portmug, heb ik wel begrepen. die vertelt hoe bijzonder het is om Inas te leren kennen. En dat er toch heel veel gelijkenissen zijn tussen die twee dames die elkaar eigenlijk tot anderhalve maand geleden nog nooit hadden gezien. Ga sowieso die fototentoonstelling bekijken. Op het Stationsplein kun je het doen. Maar ook op de grote Houtstraat. Want daar zijn onder andere de foto's van Inas en Ambia te hangen vanaf vandaag. De Kids Run, Superhero Kids Run, wordt op 20 september gehouden in Schalkwijk. Nu ben je natuurlijk sowieso een superheld wanneer je een beetje sportief bezig bent en gaat hardlopen. Maar in dit geval ben je ook echt even een superheld. Want je gaat verkleed als superheld en als kind actief bezig in Schalkwijk om iedereen te leren kennen. Ga naar de website van de Superhero Kids Run even kijken. Ik kan even de flyer laten zien voor iedereen die meekijkt. Ik heb gesproken met Leg, hij is organisator en eigenlijk geestelijk vader van het traject. Je moet het gesprek maar eens terugluisteren. Niet aanstaande zondag, maar zondag 20 september gaat het plaatsvinden in United Davo in Haarlem. Eerst ga je een korte afstand rennen en daarna ga je in groepjes op ontdekking langs verschillende krachtvelden om kennis te maken met bijvoorbeeld diverse sporten. Er is een QR-code op die flyer en je kunt jezelf daar aanmelden. Als je even snel naar de tv loopt, dan lukt het misschien om deze in te scannen. En zo niet, dan luister je het gesprek lekker terug wat ik heb gehouden. Over superhelden gesproken. Dit is Dolly Parton, 9 to 5 op Haarlem 105.

0: Zou dit de inspiratie zijn geweest van Jason Derulo? Die roept ook altijd zijn eigen naam natuurlijk in nummers. En Wang Chung die doet het ook. Everybody have fun tonight, everybody Wang Chung tonight. Nou ja, zometeen hier in de uitzending gaan we praten met schrijver Lex Palou over zijn allernieuwste boek. Maar daarvoor gaan we nog even luisteren naar een reportage die we hebben gemaakt in Cultuurloods De Volharding. Want die hebben dit weekend voor het eerst haar deur geopend. Zo kun je iedereen zien sleutelen aan een fiets. Je kunt ze diverse kunst laten zien. Je kunt kunst bekijken. Of je kunt even een lekker kopje koffie drinken aan de koffiebar. Laten we even kijken hoe het daaraan toe ging.
1: De Volharding, een nieuw cultuurcentrum in Haarlem-Noord, opende dit weekend voor het eerst zijn deuren.
2: Ik vind dit soort dingen geweldig.
3: Ik vind het lekker rommelig. Er is ruimte voor een heleboel. Kinderen kunnen hier overal doorheen lopen.
2: Ik ben hierheen gefietst met het idee van, ik ga wel iets bijzonders zien.
1: Maar de vraag is, zitten de buurtbewoners wel te wachten op een nieuw centrum? Vinden ze het nodig?
4: Het lijkt mij hartstikke nodig om creativiteit toegankelijk te houden, denk ik, voor iedereen.
5: Nodig vind ik een moeilijk woord. Maar wat ik vooral weet is, er zijn superveel culturele coole plekken door heel Nederland heen. En Haarlem heeft ook een aantal hele coole plekken. Maar Haarlem-Noord heeft eigenlijk niet zoveel. Dus je wil graag een plek waar ook de mensen van Haarlem-Noord terecht kunnen. Waar er ruimte is voor kunst, theater, kleinkunst, maar ook workshops. Maar alles boven alles een plek waar de buurt gezellig kan samenkomen. Waar je gewoon lekker een kop koffie kan komen drinken met je buurvrouw. Even lekker chillen en de buurt ontmoeten. Dat kan hier ook allemaal.
6: Je gaat die avond dronken, smalken, naar het paradijs.
1: Andere cultuurplekken in Haarlem, zoals het Slachthuis, hebben het moeilijk en moeten soms zelfs de deuren sluiten. Zien de bezoekers zichzelf terugkomen naar de Volharding? Ook als dit straks tegen betaling is.
4: Ik denk het wel.
3: Ik kom hier zeker terug, ja. Ja.
2: Als er een goed programma is met veel kunstenaars vooral. Ik denk wel dat ik dan ook zou gaan.
1: Maar hoeveel euro hebben de bezoekers er dan straks voor over?
4: Dat weet ik niet precies.
2: Iets van 8 euro of zo.
4: Een tientje?
7: 7,50, 10 euro denk ik, zoiets. Dat lijkt me redelijke bedragen. Wat je ook aan iedereen mag vragen.
1: Florentien, vrijwilliger bij de Volharding, geeft aan dat de prijs per evenement verschilt.
5: We hebben onder andere binnenkort het Haunted House. Dat heeft een toegangsprijs van 5 euro. Er zijn ook evenementen vanuit de Haarlemse popscene of mensen die zelf iets organiseren. En dan heb je de prijzen ergens tussen de 7,50 of laten we zeggen 15, 16 euro. Het is zeker niet de hoofdprijs. Het is ook niet altijd gratis. Maar wel iets wat je heel vet krijgt. Want het is wat er allemaal gebeurt hier. Het is echt een nieuwe creatieve broedplaats waar de nieuwe generatie zichzelf kan neerzetten. Maar ook ter plek blijft voor de oude generatie om te kunnen genieten van kunst en cultuur.
0: Toch knap hoe we het altijd weer voor elkaar krijgen om een kunstreportage over geld te laten gaan. Dit is Simply Red, Money's Too Tight to Mention hier op Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Paul Fischer. Twee grote koelmachines op het dak van het AZC aan de Dreef en Meester Lottelaan moeten weg. Dit meldt het HD. De gemeente Haarlem heeft het COA hierover een tik op de vingers gegeven. Omwonenden hebben al bijna de hele zomer last van geluidshinder. Naar aanleiding van de klachten heeft de gemeente daarom gecontroleerd op de AZC-locatie. De units moeten worden verwijderd of er moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Het COA zegt dat de machines slechts voor tijdelijk waren. Ze worden weggehaald als de temperatuur blijvend onder de 25 graden is. Een wielrenner uit Haarlem is overleden bij een ongeluk met een tractor in Hillegom. Hulpverleners hebben de man van 66 uit Haarlem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De N442 tussen Hillegom en de Zilk was tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Hoe de wielrenner en de tractor met elkaar in botsing kwamen is niet bekend. Het slachtoffer raakte door het ongeluk zwaar gewond. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Er is een crowdfunding gestart om gedupeerden van het faillissement van het slachthuis af te betalen. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Het streefbedrag is 30.000 euro en dat is al bijna gehaald. De crowdfunding werd afgelopen week einde opgezet om ingehuurde krachten van het slachthuis alsnog te betalen. Door het aangekondigde bankroet van het poppodium lijkt er immers geen zicht meer op een vergoeding. Een woordvoerder zegt dat via de curator het meeste geld zeer waarschijnlijk naar de gemeente Haarlem en de Belastingdienst gaat. De initiatiefnemers zijn Stichting Uit Jezelf en privépersonen die anoniem wensen te blijven. Uit Jezelf is bekend van het uitbaten van de Volharding in Haarlem-Noord. Cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord is geopend. De feestelijke opening was een groot succes. De Volharding bevindt zich in een gigantische loods aan de Paul Kurekade in Haarlem-Noord en functioneert als een multi-inzetbare plek. Volgens een woordvoerder is er ruimte voor kunst, kleinkunst en muziek. Boven alles is het een plek waar de buurt kan samenkomen. Bezoekers reageerden enthousiast over de nieuwe culturele broedplaats. Ook als in de toekomst entree moet worden betaald voor sommige evenementen, zeggen mensen terug te komen.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan subsidie om Europese landen minder afhankelijk te maken van olie en gas uit Rusland worden niet gebruikt. Uit de pot van 300 miljard euro is slechts 55 miljard uitgegeven. De meeste landen hebben geen aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Staatshoofden en zo'n 160.000 Noren waren aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kregen minutenlang applaus. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Ze komen onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijf wel droog bij een graad of 20.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij in onze regio. Nog 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 3 kilometer file bij Zaanstad Koog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
5: Ja, tot 7 uur ben ik nog bij je met nieuws uit de regio. Dingen die aan de hand zijn, dingen die in de buurt gaande zijn. En er wordt al een klein beetje gegniffeld door mijn gast Lex Pallo, schrijver van dienst hier in de studio. En Lex, goedenavond.
6: Ik ben een ding die aan de hand is.
5: Een ding dat aan de hand is. Jij bent aan de hand. Nou ja, eigenlijk is jouw boek aan de hand. Je nieuwe boek is aan de hand. In het licht van de leugen. Het is een vervolg op Liften naar de hemel, heb ik gelezen.
6: Klopt.
5: Kun je ons eens even meenemen? In het licht van de leugen.
6: Ja, in het licht gaat over Quinten, die we al hebben kunnen leren kennen in Liften naar de hemel. Hij is inmiddels 33. En hij loopt in zijn geboortedorp op een begraafplaats, omdat hij daar iemand wil bezoeken. En daar ontmoet hij Guido. En Guido is de beheerder van de begraafplaats. En aan hem vertelt hij als een soort biechtvader. Mm-hmm. Wat er van hem geworden is vanaf het moment dat hij terugkwam uit Canada tot aan dat moment. Zoals gezegd is hij dan 33 en voor de tweede keer dakloos.
5: Mm.
6: Ja.
5: En licht van de leugen. Dus ik ga er ergens ook vanuit dat hij niet overal de waarheid
6: vertelt. Nou, het meeste niet.
5: Het meeste
6: en daar Vertelt hij uiteindelijk heel eerlijk over. Maar het is niet allemaal fraai. Ik mocht vandaag de laatste hoofdstukken inlezen, want ik spreek ook het luisterboek in. En hardop voorlezen wat niet zo fraai is, dat is niet. Dat is wel een spiegeltje, zou ik maar zeggen.
5: Ja?
6: Ja, daar had ik moeite mee.
5: Wat toont de spiegel?
6: Een niet al te vrij verleden. En daar werd ik even heel hard mee geconfronteerd. Dus dat vond ik heel ingewikkeld.
5: Ja.
6: Want er zitten autobiografische elementen in mijn werk. Dat is al vanaf het begin af aan zo. Dat weten de mensen ook.
5: Ja.
6: Maar om dan hardop voor te lezen dat je iemand hebt bestolen die het heel goed met je voor had, dat is niet vrij.
5: Nee. Is dat autobiografische deel van je werk, is dat, ik bedoel, dat is natuurlijk direct een spiegel. Het is ook louterend wellicht.
6: Ja, soms.
5: Soms, het is je doet jezelf er ook een plezier mee misschien op een of andere manier.
6: Nou ja, ik zei het laatst in een interview dat ik misschien een redelijk beperkte schrijver ben. Dat ik deze manier van schrijven, die ligt mij gewoon heel erg goed. Mm. Een collega van mij, ook uit Haarlem, Wim Baks, die schrijft prachtige thrillers. Maar ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Nee. Ja. En deze manier van schrijven, ja, die werkt op een bepaalde manier louterend inderdaad, maar het is ook heel confronterend. En zeker als je iets... Kijk, het schrijven gaat me heel makkelijk af.
5: Ja.
6: En dan duw ik Quinten in bepaalde posities waarvan ik denk, oh ja, dat ken ik. Maar op het moment dat ik het moet gaan voorlezen, ja, dan wordt het echt letterlijk een ander verhaal.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, ik ben zo benieuwd wat er dan gebeurt. Want je zit nu natuurlijk ook achter een microfoon.
6: Ja.
5: En je hebt het nu natuurlijk gewoon over het boek. Dus dat is een nou ja, ik las ergens. Nu is het nog van mij, nu is het van jullie.
6: Nou ja, dat.
5: He, dus het verhaal.
6: En het werd weer even heel erg van mij. En op het moment, nou, ik er is een, ik noem dat scènes. Dat zijn hoofdstukken natuurlijk. Maar goed, ik schijn nogal filmjes te schrijven. Er is een scène waarin Quinten tegen een dokter zegt van... Ik moet nu weg en ik heb geld nodig, want ik moet de overtocht maken naar Terschelling.
5: Ja.
6: En de dokter en hij hadden een afspraak gemaakt en die man is niet van plan om daar van af te wijken. Ja, en dan vervolgens gebeuren er een aantal dingen die niet de schoonheidsprijs verdienen. En dat moest ik vanmiddag hardop voorlezen vanochtend.
5: Ja.
6: Oh, daar had ik het wel even moeilijk mee.
5: Ja? Ja. En is het dan is het slikken? Is
6: ja, nee, dan
5: even pauze, is
6: even pauze, even
5: uit?
6: Door, even. Ik
5: ben zo benieuwd wat er dan gebeurt. Ja,
6: verdriet, echt verdriet en schaamte, veel schaamte.
5: Ja, die.
6: Dat ik ook echt aan het inleespreken was en dat ik mijzelf voelde zeggen, klootzak ben je toch ook geweest? En dan, oh, die moet eruit, sorry.
5: Ja, dat stond er niet.
6: Dat stond er niet. En dan weer door.
5: Ja. Ja. Wat bizar eigenlijk, dat je dan dat je toch weer even geconfronteerd wordt met je... Nou ja, je doet het natuurlijk in zekere zin ook zelf.
6: Zeker.
5: Maar je zegt, ik ben een beperkte schrijver, want de fantasie of zo om een thriller te maken, die zit er niet per se.
6: Nee.
5: Dat is erg ingewikkeld.
6: Nee, of iets wat een fantasyboek, ja. Dat vind ik bizar knap als mensen dat kunnen.
5: Is het ook geen wens om dat te kunnen?
6: Nee.
5: Nee?
6: Nee. Nee. Gek, hè?
5: Ja.
6: Nee, ik ken mijn beperkingen, maar ook daarin dus gelijktijdig mijn kwaliteit. En ik ben in staat om dat als een elastiekje zo ver mogelijk op te rekken. Maar je moet ook oppassen dat de spanning niet van het elastiek afgaat of dat het knapt. Dus er zit een... En daarin weet ik vrij goed tot hoever ik kan gaan.
5: Ja. Nou heet het boek In het licht van de leugen. Dus er zal een hoop niet waar zijn in het boek.
6: Klopt.
5: Hoe bepaal je als schrijver, want je bent natuurlijk ook steeds bezig met je lezer, je publiek. Ja. Hè, filmisch bezig zijn, wellicht.
6: Mm-hmm.
5: Want ik bedoel eigenlijk vooral, je gaat informatie delen op een bepaald moment in een boek. Hoe zeg je dat, ga je daarmee om?
6: Nou kijk... Uiteindelijk wordt het een serie van 5 boeken. Dus terwijl ik, om maar even aan te geven, boek 2 schreef, wist ik... Oh, het antwoord komt in boek 4, in het licht. Dus ik ben daar al heel lang mee bezig.
5: Ja.
6: Dus bepalen wat ik vertel en wat ik deel... en wat waarin de leugen een waarheid wordt omdat het gedeeld wordt... dat komt heel precies... En dat was ook nodig, omdat ik merkte van... nou, mensen gingen Quinten en daardoor mij automatisch op een schild hijsen... waarvan ik vond en nog steeds vind dat ik daar geen recht op had.
5: Hmm.
6: Dus ik wilde ze nu laten zien van, oké, maar dit is het ook.
5: Ja. Ben je bewust bezig met Quinten misschien jij...
6: Demoniseren?
5: Demoniseren wil ik niet zeggen, maar in ieder geval...
6: Een menselijke maken.
5: Ja, humanizen, ja, menselijk maken.
6: Ja, absoluut.
5: Het is geen held.
6: Nee. Nee, zeker niet.
5: Wat is het wel?
6: Een mens, maar doordat ik schrijf zoals ik schrijf, wordt hij een soort anti-held. Dat is niet per se mijn intentie, maar dat ontstaat. En ik wil laten zien, wat gebeurt er met iemand als je hem continu in een hoek blijft duwen en hij geconfronteerd wordt met diverse vormen van misbruik. En mensen komen daar op een bepaalde manier uit. En dat is niet altijd de goede manier. En dan gaan ze ageren. En dat is wat hier ook gebeurt.
5: En er gebeuren gekke dingen.
6: Ja.
5: En niet zulke fraaie dingen per se.
6: Nee,
5: zegt hij. Hey, uiteindelijk moet Quinten natuurlijk wel... Ja, hij wordt zelf ook geconfronteerd met de waarheid. Zoals jij vanochtend werd geconfronteerd. Is de manier waarop jij daarmee omgaat dezelfde als die Quinten?
6: Ja, daar kwam ik dus achter. Dat een kopie is van de herbeleving en de geschreven versie kwamen heel dicht bij elkaar.
5: Kwamen opeens eventjes...
6: Ja.
5: Al bizar.
6: Ja, maar ook voor de regisseur, want die zit dan... Kijk, wij kunnen elkaar zien. De regisseur tijdens het inlezen van het boek kan ik niet zien. Mm-mm. Die zit in de zijkant, of aan de zijkant en achter een scherm. Maar op het moment dat ik niet ga praten, omdat ik het heel zwaar heb... of omdat ik boos ben of wat dan ook, dan zie ik ineens zijn hoofdje zo...
5: Om de hoek kijken.
6: Wat gebeurt daar? We zijn daaraan beland. Ja. Maar dat geldt ook voor hem. Ik zag bij hem af en toe ook wel dat hij dacht van... Oké, we kunnen weer. Ja.
5: Hey, en je zegt het is een vijfluik. Hoe zeg je zoiets?
6: Ja.
5: Dit is deel 4.
6: Ja.
5: Dus er komt er nog één.
6: Ja.
5: Ja, je hebt natuurlijk al lang in je hoofd... tenminste kan ik me voorstellen welke hoek we induiken... Ja. En wat we van Quinten weer meenemen daar naartoe... ben je al over? Je bent aan het schrijven.
6: Ik ben al begonnen. En alleen ik ben nu heel erg op tournee. Even heel veel op tournee. Ja. Ik ga heel veel op tournee. Dus dat wordt straks schrijven in hotelkamers en dat soort dingen. En dat is prima.
5: Ja, en is dat makkelijk?
6: Ik schrijf sommige. Nee, okay. Koptelefoontjes in, dag, wereld en weg.
5: Oh, ja. Okay.
6: Nee, dat is heel simpel. Ik schrijf echt, ik kan overal tikken.
5: Maakt echt niet uit.
6: Nee. Nee.
5: Wat handig.
6: Ja.
5: En, want je gaat ook op tour, hè? Lex op tour.
6: Ja, je lacht, maar dat zijn geen grappen. Dat is
5: keihard doorbeuken.
6: Dat is heel hard doorbeuken, ja.
5: Heb je er zin in?
6: Ja, alleen ik was net de Liften naar de Hemel tournee heeft bijna 1,5 jaar geduurd.
5: Mm.
6: En ik was net aan het wennen van, dat niks doen, dat is... Top.
5: Dat gaat lekker.
6: Dat kan ik.
5: Lekker door, Lex. Fijn.
6: Nu snap ik hoe het moet. En nu mag ik weer.
5: Alsjeblieft, man.
6: Ik zeg wel altijd mag, want het is absoluut geen moeten.
5: Nee.
6: Ik mag dat doen. Maar dat wordt wel intensief, ja. Dan heb je het, grove schatting, maar wel 80 bezoeken in het komende jaar.
5: Jemig.
6: Ja.
5: Jemig. En ondertussen maar schrijven.
6: Ja.
5: Ja, en dat is misschien een heel rare vraag. Omdat
6: daar komt
5: enorm, ja, nee, maar omdat het enorm ver vooruitkijken is. Dan heb je dat vijfluik, dat levenswerk.
6: Is af.
5: Het autobiografische
6: kunstwerkje.
5: Kunstwerkje is rond.
6: En dan?
5: Ja, dan komt het grote zwarte gat.
6: Ja, daar ben ik niet zo bang voor eigenlijk. Nee. Nee, want er is nog zoveel meer. En wat ik zei, ik ben hieraan begonnen, Winterwater, mijn debuut kwam uit... en ik dacht, als dat een succes mag worden, dan heb ik een plan. En ik zie mezelf ook niet als schrijver. Ik zie mezelf meer als iemand die een kunstproject is begonnen... en toevallig was mijn medium...
5: Literatuur.
6: Boeken, ja. Maar het had net zo goed, beeldhouwen kunnen zijn of schilderen... maar dat kan ik nou eenmaal niet.
5: Dan houdt het vrij snel
6: Dan houdt het wel op, dan wordt het een lastig verhaal.
5: Ja.
6: En over 2 jaar ligt, dan zit ik hier weer met jou.
5: Ja.
6: En dan vieren we de geboorte van Een Stil Leven, zoals het laatste boek gaat heten.
5: Ja, dat weten we.
6: En daarna is er ook een gepaste stilte. En daar ben ik helemaal oké mee.
5: Ja? En wat heb je ons dan verteld?
6: Dan heb ik een voor mij doen een perfecte cirkel getekend.
5: Wauw.
6: In woorden.
5: Nice.
6: Ja.
5: Je gaat binnenkort op tour met het licht van de leugen. Ja, daar ben je natuurlijk feitelijk. Ik bedoel, dit is waarschijnlijk onderdeel.
7: We zijn al begonnen.
5: In het licht van de leugen. Ja. Wat wordt je eerste volgende stap? Als in, waar ga je morgen naartoe? Volgende week?
6: Ik heb, even kijken. Mag ik dan even stiekem?
5: Tuurlijk, ga lekker even spieken.
6: Want ik weet het dus niet uit het hoofd. Let op.
5: Snap
6: morgen.
5: Ik. Ja.
6: De dag van morgen. Heb ik een interview met het Reformatorisch Dagblad. Ja, ze bestaan. Ik heb een telefonisch voorgesprek met Jinek. En 's avonds zit ik bij Radio Opium. Je conculega.
5: Opium. Ja,
6: in
5: mooi.
6: Hilversum.
5: Ja.
6: En dan zaterdag signeren bij Boekhandel Haarlem.
5: Hier, hè?
6: De Vries van Stockholm.
5: Ja.
6: En dan check ik zondag in het hotel, omdat ik maandag in Hengelo een school ga bezoeken.
5: In Hengelo. Een school. Hengelo. Ja. Is er toch nog wat te doen in Hengelo?
6: Ja.
5: Nou, oh, sorry, dat is heel
6: dit
5: flauw.
6: Dit zei je hardop.
5: Nou, ik zei het gewoon, zit in Haarlem. Dus ja. Niemand in Hengelo
6: en
5: heeft
6: je
5: dit
6: woont
5: gewoon. Ik woon in Velsen. Ja, nee, dat weten mensen als ze een beetje luisteren heus wel. Ja. En zo niet, dan toch. Lex Palo, dank je wel. En ongelooflijk veel succes met je drukke periode die eraan zit te komen. Het wordt een kwestie van signeren. Je zult je boek promoten om te laten zien van nou, dit is deel 4 van het hele verhaal. Misschien gaan we Quinten in, ja, ik hoop dan in, wat zei je nou ook weer de laatste titel?
6: Een stil leven.
5: Ik gun hem ook wel een beetje een stil en rustig leven.
6: Is wel mooi, we hebben promotie gemaakt voor een boek wat er nog niet is.
5: Kan je
6: over
5: nagaan?
6: Twee jaar.
5: Zo zijn we. We gaan
6: like
5: hier, zie je? Zo zijn we. Lex, dankjewel.
6: Hier.
5: Heel succes.
6: Tot gauw. Hoi.

Manfred Mann's Earth Band Blinded by the Light hier op Haarlem 105. Goed dat je luistert. Ja, daarnet hebben we gesproken met Lex Palou. En ja, hij zei het een beetje gekscherend. We hebben bijna promotie gemaakt van een boek wat pas over 2 jaar uitkomt. Maar het ging natuurlijk over zijn allernieuwste boek, In het licht van de leugen. En aankomend weekend kun je hem tegenkomen in de boekhandel Stockholm de Vries hier in Haarlem. Waarin je gewoon hem weer beter leert kennen. En ook Quinten beter leert kennen. Het is tenslotte het vierde deel in het vijfluik over Quinten. Eigenlijk de literaire evenknie van de schrijver zelf. Wij gaan zo meteen luisteren naar Julia Merks. Maar daarvoor Falling van Chris Brown en Leon Thomas. En dan wens ik jou een ongelooflijk fijne avond. Want dan is het alweer bijna 7:00.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 105. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de 5e plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Nona op 105, Don't Break My Heart. Ja, dames en heren. Nou, dat is toch ook een entree, hè, dames en heren. Verkouden. En wel, maar we zijn er. Welkom bij een nieuwe aflevering van Jelle's Jukebox. Vanavond, ja, normaal heb ik elke week een thema. Maar ik dacht, we gaan het gewoon even lekker algemeen houden. We gaan wat lokale muziek draaien. We gaan wat nieuwe muziek draaien. We gaan wat oude muziek draaien. Kortom, we gaan gewoon lekkere muziek draaien. En misschien kan ik jou daar wel bij gebruiken. Dat zou mooi zijn. Ik ben natuurlijk altijd op zoek naar lekkere nummers. Misschien een nieuwe track die ik nog niet ken. Waarvan je denkt, nou Jelle, die moet je even draaien. 06 105 105 38. Mocht je hem daarheen sturen, dan zorg ik voor jou dat hij gedraaid wordt. Nou, einde van de dienstmededelingen, denk ik. We gaan gewoon lekker een programmaatje maken. We gaan lekker 2 uur radio maken hier op Haarlem 105.

James Blunt. Die kennen we natuurlijk nog wel, hè? Ja, ja, ja, zeker. Tastes Like Summer was dit. Andere dingen ja, die hij gemaakt heeft. 1973, The Wise Man. Allemaal van die heerlijke nummers uit begin jaren 2000. Een beetje 2005, 2006. Heerlijke tijd was dat. Dames en heren, we gaan dus eventjes de komende twee uur lekkere muziek draaien. We gaan allerlei dingen behandelen. We gaan natuurlijk de jarige van de dag weer behandelen. Hè, want er is weer een fenomenale artiestjarige vandaag. Die bijna 60 jaar overleden al is. Dat is toch niet te geloven. Iemand die zo'n impact heeft gemaakt en die al bijna 60 jaar niet meer onder ons is. Nou, dat hoor je zo direct. Verder gaan we ook het wiki-weetje behandelen. Elke week behandel ik een Wikipedia-pagina die op een bepaalde manier interessant is. En misschien is het een hele rare pagina. Misschien denk je, waarom is hier een pagina voor? Of gewoon heel interessant. En gewoon de allerlekkerste muziek. En ik vind het een beetje jammer, want die zomer die is ondertussen nu al afgelopen. Als je de afgelopen dagen naar buiten hebt gekeken, vooral vandaag trouwens en gisteren. Jongens, jongens, jongens, wat een treurnis, wat een treurnis, wat een treurnis. En om dat een beetje, dat sentiment een beetje te koesteren misschien, of juist een beetje in te perken, wil ik eigenlijk eventjes wat zomerse muziek draaien een beetje. Wat dacht je van Calvin Harris en Sam Smith? Are you drunk enough? Now let's judge what I'm doing.

to love. Back to love, Lincoln Jesser op 105. Jawel, jawel, jawel. Dames en heren, het is de hoogste tijd voor Jelle's jarige. De rubriek waarin ik elke week natuurlijk een... Nou ja, je zal het maar raden. Iemand behandelt die jarig is op die dag. En vandaag is dat iemand die ontzettend lang overleden al is. Dat is toch ook niet vaak wat je krijgt, hè? In 1967 overleed hij op 26-jarige leeftijd. En zijn muziek wordt nog vaak gedraaid. Nou, dat is al een unicum, hè? Dat iemand zo lang al niet meer onder ons is, maar nog steeds eigenlijk wel heel relevant is. Dan ben je een grote, hoor. Nou, dat was Otis Redding ook wel. 1941 geboren op 9 september in Dawson, Georgia. Ja, hij zong al op jonge leeftijd gospel. Zoals hij eigenlijk een beetje in de muziekwereld gerold, om het maar zo te noemen. Hij begon zijn carrière daarna in lokale bandjes. Kreeg uiteindelijk een plek als chauffeur en begeleider bij gitarist Johnny Jenkins. Misschien ken je die niet, maar in die scene in de jaren, wat is het, 50, 60, was dat een enorme naam. En tijdens de opnamesessies bij Stax Records, waar Johnny Jenkins dus bij hoorde, kreeg Otis Redding onverwacht de kans om zelf even een nummertje in te gaan zingen. En dat nummer was These Arms of Mine uit 1962. Het was een zelfgeschreven nummer. En het werd eigenlijk zijn eerste grote succes en vormde een beetje de start zijn van zijn imposante carrière. Nou, het mooie is natuurlijk ook nog... Door dit nummer werd hij ontzettend populair meteen. Hè? Waar ik net over had, Stax Records. Daar werd hij meteen eigenlijk de belangrijkste artiest bij het label. Zijn muziek werd gekenmerkt door krachtige blazers erbij. Hè? Hele rauwe gitaren, maar dan niet op de metal manier, lijkt mij. Maar gewoon een beetje rauw geluid. En vooral zijn fenomenale stem. Hè? Dat was ook echt een wapen van die man. Hij schreef eigen materiaal behoorlijk veel. Niet allemaal... Hij was namelijk ook een geweldige vertolker van nummers van andere artiesten, zullen we maar even noemen. Zo maakte hij van Try a Little Tenderness een absolute soul klassieker. Dat is toch wel heel erg lekker. En het mooie is ook nog wel, in 1965 verscheen dus zijn album Otis Blue / Otis Redding Sings Soul. En dat is een beetje voorbordurend op waar ik het net over had. Hè. Zijn coverversies van andere artiesten die niet echt in het soul genre passen. Die deed hij daarop. Dacht je van B.B. King, Sam Cooke, Rolling Stones, dat al helemaal niet. En wat wel mooi is. We gaan eens eventjes een nummer draaien wat een bijzonder verhaal heeft. Sitting on the Dock of the Bay. Oh, ja, waarschijnlijk als je aan Otis Redding denkt, denk je aan dat nummer. Dat is denk ik wel zijn bekendste nummer. En het bijzondere daaraan is dat hij dat nummer opnam enkele dagen voordat hij overleed op 26-jarige leeftijd. Hij was bezig met nieuwe muziek, hè? Iets meer, iets rustiger, iets poppier misschien dan zijn eerdere soulwerk. Maar op 10 december 1967 kwam hij om het leven toen het privévliegtuig waarin hij in zat neerstortte in Lake Monona in de Amerikaanse staat Wisconsin. Ontzettend tragisch natuurlijk, hè? 26 jaar als privévliegtuig. Zijn carrière ging als een raket, maar dit was echt een vreselijke gebeurtenis. En het mooie is misschien dan ook nog wel dat nummer, hè, zit in On the Dock of the Bay, wat hij een paar dagen voor zijn overlijden heeft opgenomen, misschien wel zijn grootste hit is geworden. Dat is ook na zijn dood dus uitgebracht. En het was een record te pakken ook, want het werd de eerste postume nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dus hè, een nummer wat na de dood is uitgebracht. Wat je later ook nog wel zag met Roy Orbison bijvoorbeeld. Hè? En hoe heet dat nummer nou? You Got It. Ja, precies. Geschreven door Jeff Lynne van ELO. Maar goed, dat is helemaal niet relevant nu, want we hebben het over Otis Redding. Wat mooi is, ik heb nog wel een ander leuk feitje over deze man. Je kent het nummer Respect van Aretha Franklin, denk ik wel. Hè? Tenminste, het nummer is dus niet van Aretha Franklin. Zij heeft het populair gemaakt. Maar de eerste versie was van Otis Redding. Hij heeft dat geschreven, heeft dat gezongen, werd niet echt een hit. En toen heeft Aretha Franklin het gedaan. Ja, eigenlijk alles wat die vrouw natuurlijk deed veranderde in goud ongeveer. En het mooie is ook nog eens een keertje... het nummer wat je zo gaat horen, dus hè, Sitting on the Dock of the Bay... bevat een iconisch fluitstukje. Dat hij op een gegeven moment... Nou, ik ga wel niet president trouwens, daar heb ik zin in... Nou, nu heb je wel weer genoeg gehoord, denk ik. Dat zit in het nummer een aantal keer. Maar dat is bedoeld, eigenlijk was dat als een soort demo-versie. Een soort op te vullen ding nog. Hij dacht van, nou, dit wordt de melodie. Maar op een gegeven moment vond hij het eigenlijk zo leuk dat ik dacht, nou, weet je, ik laat het er gewoon lekker in zitten. Wat maakt het uit? Hij vindt het leuk. Nou, dan denk ik dat we alles wel behandeld hebben, hè.
We gaan eens eventjes luisteren naar Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay. En wat ik trouwens net zeg, dat klopt niet helemaal. Wat ik zeg met dat hij dat leuk vond, dat fluiten, dat zit ik me nou te bedenken. Dat fluiten zat erin natuurlijk, omdat hij kort na die opnames overleed. Hij heeft dat helemaal niet kunnen afmaken meer. Nou, misinformatie betreur ik altijd, dus dat klopt niet helemaal wat ik net zei. Maar in ieder geval, daar komt dat dus door, dat gefluit zit in dat nummer, omdat hij dat niet meer heeft kunnen afmaken. Toch een kleine rectificatie. Goed, we gaan er gewoon eens naar luisteren. Ik heb je genoeg over onze Otis verteld nu, denk ik. En mocht je het nummer nog niet kennen, geniet van een nummer van een artiest die dus al bijna 60 jaar dood is. Otis Redding.

is wel iconisch, hè, natuurlijk. De Clash hier op Haarlem 105. Dames en heren, we gaan dit uurtje zo direct afronden. Ja, de tijd gaat snel, hè, als je het lekker naar je zin hebt op de radio. Dat is nu ook weer het geval. Ik stel voor dat je lekker blijft luisteren. Nou, dat kan ik je niet verplichten, maar dat lijkt mij een heel goed idee. Want er komt het volgende uur veel meer leuks aan. We gaan het wiki-weetje behandelen. Hè. Dus elke week doe ik een rubriekje waarin ik een bijzondere, een interessante, een gekke Wikipedia-pagina behandel. Want geloof me, dat zijn er een boel. En er komt gewoon hele lekkere muziek langs. Allemaal nieuwe muziek ook uit de regio. Maar ook oude gouden, of gouden oude moet je zeggen dan. Hè. Maar wij noemen het lekker oude gouden. Doen we eens gek. Vooral blijven luisteren. Een van die gouden ouwe die toch wel ondertussen al ook uit de jaren 60 stamt. Misschien begin jaren 70. Ergens rond die decenniumwisseling in ieder geval. Van The Hollies, The Air That I Breathe. Mocht je het nummer Creep van Radiohead kennen, moet je maar eens de gelijkenissen even gaan beluisteren nu.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Crosby, Stills en Nash. En als voor de oplettende luisteraar zei, Young zit daar dus niet bij, Neil Young. Dat is wel interessant hoor, daar heb ik laatst een hele podcast half over zitten luisteren. Over het verloop van die supergroep, hè? Crosby, Stills, Nash en Young. Want de helft kwam uit The Hollies, Britse band natuurlijk. De andere helft kwam weer uit Buffalo Springfield, natuurlijk Amerikaanse band. Er was ook nog iemand uit een andere band die me even ontschiet nu. Ja. Maar in ieder geval hele lekkere muziek hier op Haarlem 105. Welkom bij het tweede uurtje Jelle's Jukebox deze woensdagavond. Ik ga gewoon even plan doornemen wat we dit uur gaan doen. We gaan het wiki-weetje bespreken. Natuurlijk een pagina op Wikipedia die ik elke week bespreek eigenlijk. Die op een bepaalde manier interessant is, die gek is, die raar is. En geloof me, dat zijn er een heleboel. En verder gewoon lekkere muziek. We houden het lekker simpel vanavond, maar dan mag ik wel naar zo'n regenachtige, saaie dag eigenlijk. Hè. En ik ga ook nog even venten. Dat is een heel hip woord tegenwoordig. Dat is dus over je eigen leven praten. Nou ja, geen zorgen. Ik ga je niet zitten vervelen met allemaal persoonlijke verhalen hoor. Goed. Lekker uurtje muziek in ieder geval. En dit is ook wel een knaller, hè. Een nummer wat ik redelijk vaak draai, maar ik kan er persoonlijk geen genoeg van krijgen. Jerry Rafferty, Baker Street.

Shawn Mendes op 105. Dat is echt zo'n artiest waarvan ik altijd denk, die is nog steeds 20. Maar dat is, ja, dat is ondertussen alweer 10 jaar geleden. Die man is ongeveer in 2015 doorgebroken bij het grote publiek. En dat voelt een beetje als gisteren of zo. Ik heb dat vaak. Van die gedachten van, ja, die artiest die komt net om de hoek kijken. En oh, het is opeens 10 jaar later. Een nieuwe artiest om de blok. Nee hoor, Shawn Mendes is echt wel een household name ondertussen. Goed, opa vertelt. Ja, dames en heren, het is een rustige uitzending. Dat kan ik even uitleggen. Ik heb het ontzettend druk met school. Ik studeer journalistiek naast dat ik deze leuke radioprogramma's maak. En ik ben begonnen uit het derde jaar. En ik moet bekennen, dat werd van tevoren al verteld, dat dat een behoorlijke stap omhoog is, zullen we maar zeggen, in niveau en in hoeveelheid werk. Nou, dat klopt. Dat is ongelogen. Ik zit eigenlijk tot mijn nek toe in het werk. In de opdrachten, in de gave dingen die we moeten maken. Dat is heel leuk. Maar dat betekent wel dat je, ja, voor andere dingen, zoals de radio nu helaas, iets minder tijd hebt. Ja, dat is eigenlijk de simpele, eerlijke reden. Dus ik ga het wat simpeler houden de komende weken misschien. Dat moet je niet persoonlijk nemen, want ik vind het heel fijn dat je luistert. En blijf dat vooral doen, want er komt wel mooie dingen aan, hoor. Leuke dingen aan. Nou, dat was de huishoudelijke mededeling eigenlijk even. Straks gaan we dus even luisteren naar het wiki, weet je. Dat heb ik gelukkig wel voor je voorbereid. Een interessante Wikipedia-pagina die op een bepaalde manier dus interessant, gek, raar of gewoon informatief is. En dat zijn er dus heel veel. Eerst nog even muziek van eigen bodem. Een nummer dat ik niet zo goed ken, maar wat ik laatst heb gedraaid, dat ik dacht, nou, dat is toch niet gek. Son Mieux.

Dames en heren, dat was Fleetwood Mac natuurlijk, Family Man. Ik moet altijd zeggen, bij dit nummer word ik altijd heel gelukkig. Ik weet niet wat het is. Het is heel, het is gewoon een lekker nummertje. Een van mijn favorieten van Fleetwood Mac, denk ik wel. Misschien niet heel bekend, maar ontzettend lekker. Tango in the Night, album uit eind jaren 80. Toch wel een stukje na hun hoogtijdagen. Maar dit was wel een soort van ding wat ze na hun hoogtijdagen nog even uitperste. En dat was een fenomenaal album. Goed. We gaan het eens hebben over het wiki-weetje. Elke week behandel ik dus een bepaalde Wikipedia-pagina. Dat kan iets interessants zijn, iets raars, iets engs, iets vreemds. Of gewoon iets heel informatiefs. En vandaag heb ik eigenlijk iets tussen alles in eigenlijk wel. Dat is ook kunst, al zeg ik het zelf. Je moet me beloven als luisteraar dat je na mijn eerste zin zo direct niet meteen denkt... oh, dat hij het hierover gaat hebben. Want ik ga het hebben over Osama Bin Laden... Dan denk je, oh, nou dat is niet zo'n leuk onderwerp. Dat is een man die heel veel leed op zijn geweten heeft en heel veel... deze ook. Maar het gaat niet over de man zelf die door de Navy SEALs, zullen we maar zeggen, gevonden is en doodgeschoten is. Ik heb het over een olifant. Jawel, een olifant die Osama Bin Laden heette. Ongelooflijk, hè? Een mannelijke Aziatische olifant die in de staat Assam in India... tussen 2004 en 2006 verantwoordelijk was voor minstens 27 doden... en grote schade aan dorpen. Dat is bizar. Ja, dan vraag je meteen misschien af... Oké, zo'n olifant die heel veel mensen om het leven brengt... die gevaarlijk is, waarom krijgt hij dan meteen die naam? Ik bedoel, hey, je kan hem ook gewoon de moordende olifant noemen... of weet ik het wat. Nou, dat zal ik je vertellen. Terwijl mijn... we zijn er nog, jawel. Ja, soms gaat je snoer van je koptelefoon opeens onder je stoel. Dat is ook jammer. Dan word je eigenlijk een beetje naar beneden getrokken bijna. Maar we leven nog. Ik was bijna ook slachtoffer hier. Even kijken. Waarom heet die olifant nou in godsnaam Osama Bin Laden? Nou, dat vind ik een hele terechte vraag van je, mocht je die hebben. Na de aanslagen van 11 september begonnen de inwoners van de deelstaat... probleemolifanten vaker zo te noemen. Niet als grap per se, maar als vergelijking. Ze zijn onvoorspelbaar, gevaarlijk en moeilijk te stoppen. Het was eigenlijk dus een soort bijna voor een terroriserend dier in de regio. Wel een vrij interessante naam. Wat maakte die olifant dan zo gevaarlijk? Ik bedoel, oké, we weten nu de naam waarom die zo heet. Onvoorspelbaar, bla bla bla. Waarom was die zo gevaarlijk, deze olifant? Ik bedoel, een olifant kan je toch vangen? Dat is toch niet zo heel erg? Nou ja, deze specifieke olifant was een zogeheten rogue elephant. Die viel dorpen aan, doodde mensen vaak plotseling. En hij was vooral het gevaarlijkste was... Hij was niet bang voor vuur of heel hard lawaai. En dat is normaal de tactiek als je een olifant wil vangen of wil wegjagen. Dan maak je lawaai, hè? Daar schrikken ze van. Dan denken ze, nou, ik heb het wel weer gezien hier. Maar daar was deze zogenaamde Osama Bin Laden dus niet bang voor. In 6 maanden tijd vond zijn dood, vielen er al 14 slachtoffers. Wat echt wel leidde tot een officiële jacht op het dier. Want... 14 doden. Kijk, dat vind ik altijd sowieso wel een interessante discussie. Het is een dier, hè? Die weten niet precies wat ze doen. Wanneer heb je het recht om dan zo'n dier te vermoorden eigenlijk? Nou ja, blijkbaar bij 14 mensen werd die lijn getrokken. In december 2006, dus na die 14 slachtoffers, werd er besloten shoot to kill. Dus mocht die olifant gezien worden door iemand, dan heb je het recht om die olifant dood te schieten. De dorpsbewoners die dreven de olifant in het nauw. Een jager schoot hem neer toen hij iemand weer wilde aanvielen. En de olifant stierf. Osama Bin Laden was gevangen. Ja, dat klinkt toch, als je nu intuned opeens, dan klinkt het heel vreemd deze zin. Maar die olifant dus, die zou heten. Op een theeplantage nog wel. Maar daarna ontstond er dus twijfel. Hebben we die goeie nou wel vermoord? Hè? Want ik bedoel, olifanten hebben allemaal wel kenmerkende dingen. Hè, dat je ze kan onderscheiden, maar... Deze was eigenlijk heel saai, zeg maar. Hij had niet echt bepaalde vlekken, had niet bepaalde interessante dingen. Hij leek heel erg op andere olifanten. Nou, er ontstond dus twijfel, want het dier was heel ver van andere waarnemingen vermoord. Dus hij is doodgeschoten op een plek waar hij eigenlijk nog nooit was geweest. Dus ik bedoel, is het wel de goede dan? En sommige experts dachten dus dat het verkeerde dier is neergeschoten. Dus het einde is zelfs onzeker, alhoewel die dus daarna geen doden meer heeft gemaakt. Dus we kunnen er in dat geval wel een beetje van uitgaan dat het de goede is geweest. Het is wel interessant, want
ja, zonder het helemaal weer een hele achtergrondverhaal hiervan te maken. De reden van die agressie van die olifant heeft natuurlijk ook te maken met het leefgebied van olifanten. Bijvoorbeeld dat een stuk kleiner wordt door de mens. He, er wordt meer bomen worden er gekapt. Leefgebied verdwijnt. En dat kan ook natuurlijk die olifanten agressief maken. Hè? Misschien zijn ze wel, hebben ze daar hun hele stam, hun hele leven gewoond. En wordt daar opeens met de bulldozer een heel bos plat gekapt eigenlijk. Ja, dan snap ik die agressie natuurlijk wel. Kortom, door dat soort dingen worden olifanten eigenlijk steeds agressiever in die gebieden. Er zijn in de verleden paar jaar, dus de afgelopen tijd, meer dan 200 mensen gedood door olifanten. En dan moet ik wel even zeggen, als nuance, de afgelopen tijd is een vrij groot tijdsbestek hoor. Afgelopen 5 jaar ongeveer. Maar alsnog, dat is behoorlijk wat. Nou, dat vond ik heel interessant. En het interessante ook nog eens een keertje, mocht je dat zelf interessant vinden, check dat vooral op Wikipedia. Er zijn behoorlijk wat dit soort dieren die een soort geuzennaam krijgen, omdat ze berucht zijn. Dacht je van Gustavo de krokodil in Burundi. Die heeft ook tientallen mensen verorberd. We hadden ook in leeuwen in Kenia, de Tsavo menseneters werden die genoemd. Kortom, ik zou dat een keertje gaan opzoeken op Wikipedia. Dus als je Osama Bin Laden opzoekt, dan kom je eerst bij een man met een lange baard. En dan kom je misschien ook bij een olifant erna. Goed, we gaan eens even heel wat anders doen. Ik heb nou ook alweer genoeg gepraat over olifanten, denk ik zo. We gaan eventjes naar muziek van Miley Cyrus. Iemand die dus een hele interessante carrière heeft. Hè. Begonnen met Hannah Montana op Disney Channel, Nickelodeon, een van de twee. Een bekende vader natuurlijk. En Dolly Parton was haar peetmoeder. Dus die heeft ook nog eens een keertje een lastige periode achter de rug. Maar dat zou je niet terug horen in de muziek, want wat heeft zij een lekkere carrière momenteel? Miley Cyrus.

zei ja, doe maar hier op Haarlem 105. Iconische band, hè? Nou, Henny, hou nou even op. Ik ben nou even aan het praten. Dankjewel. Henny, vrienden. En doe maar natuurlijk, hè, met Ernst Jans. Wat een fantastische band was dat hier in Nederland. Dames en heren, bedankt voor het luisteren naar Jelle's Jukebox. Zoals ik eerder al zei, sorry voor dat het misschien een korte uitzending was. Een beetje een simpele uitzending. Maar dat heeft dus de simpele reden dat ik eigenlijk tot mijn nek toe vol zit in schoolwerk, in opdrachten, in journalistieke dingen. En dat is heel leuk allemaal, maar dan, dan moet je dat ook nog eens zien te combineren met twee avonden radio op Haarlem 105. Wat ik ook heel erg leuk vind. Maar soms valt dat dan eventjes een beetje af. Maar ik heb alsnog een mooie uitzending gemaakt, hoop ik voor je. En anders hoor ik het wel. Volgende week ben ik er in ieder geval weer. Iets uitgebreider, hoop ik. Ik hoop jou dan ook weer te luisteren. Nou, ik hoop dat je luistert. Ik kan jou niet horen natuurlijk. Dat is het mooie van de radio. Ik zit maar een beetje te praten hier en dan hoop ik dat je het hoort. Goed. We gaan nog even naar het laatste nummer. En dan wens ik je een hele fijne avond. Hier is Mama's Gun.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Je doet niet eens je best.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paardenhout. Dus ga je mee naar de costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen.